0: De brandweer kon het snel blussen. Achter de geluidswal is volgens stadszender AT5 een gasfles gevonden. Of die ook iets met de brand te maken heeft, wordt nog onderzocht. De Vlaardingse DJ Looney Tunes is van de line-up van Hardstyle Festival Decibel gehaald. Hij had niet vermeld dat hij vandaag optreedt in Moskou, waarna de organisator zijn optreden aankomend weekend heeft gecanceld. Volgens het AD is de DJ de eerste grote Nederlandse artiest die sinds de invasie in Oekraïne optreedt in Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 13 graden en vooral in de kustgebieden regent het en is er kans op onweer. In de ochtend nog veel buien. Die nemen in de loop van de dag vanuit het westen af. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Radio. Een hoopvol geluid.

0: Groot Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Actiegroep Dolomina heeft vannacht in meerdere steden door het hele land aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Dat deden ze door met verlichte fietsen al bellend en roepend door de straten te gaan. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. De politie in Beverwijk staat voor een raadsel na de dood van meerdere dieren. De afgelopen maand werden bij een vijver een gans, 2 eenden en meerdere vogels gevonden. Vermoedelijk gingen ze dood door rattengif. De vraag is of iemand dat expres bij het water heeft rondgestrooid. Mensen in de buurt wordt gevraagd op te letten. In een dorp niet ver van de Spaanse stad Valencia zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand. Die is waarschijnlijk ontstaan na een storm waarbij de bliksem insloeg. Het is ook erg droog in de regio, waardoor het gebied erg brandbaar is. Voor zover bekend is er niemand gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust en in Limburg kans op regen met soms onweer. In de rest van het land is het grotendeels droog. De ochtend is nog regenachtig, maar in de middag klaart het op en dan wordt het 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Honderden mensen zijn afgelopen avond op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina ging dat niet overal probleemloos. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie en wilden automobilisten niet stoppen. In Apeldoorn deden fatbikers vervelend en in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. Een Duitse voetbalderby is in Mannheim uitgelopen op een veldslag tussen hooligans en de politie. Zeker 35 agenten raakten gewond. Een opstootje op het veld zorgde ervoor dat fans met vuurwerk gingen gooien en het veld bestormden. De spelers werden onder politiebegeleiding naar binnen gebracht en de ME trad op met honden en paarden. De Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is mogelijk vermoord. Hij is al bijna een week vermist in Suriname en de politie heeft nu een uitgebrande auto gevonden bij een moeras. Die is mogelijk van hem, zegt de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. 3 mensen zijn opgepakt en de hoofdverdachte is nog spoorloos. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn rond de kust buien, in Zeeland mogelijk ook onweer. Het is minimaal 12 graden en in de ochtend krijgen we regen. Maar het wordt in de loop van de dag steeds droger met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden zijn vannacht honderden mensen op de fiets gestapt om weer aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En het werk is nog lang niet af, volgens de actiegroep Dolomina, want er waren meerdere incidenten. Zo deden in Apeldoorn fatbikers vervelend en werden actievoerders in Den Bosch nageroepen. Er wordt in Duitsland met afschuw gereageerd op de rellen van gisteravond bij een voetbalderby in Mannheim. Er ontstond een soort veldslag tussen hooligans en politie. Er vielen 85 gewonden. De hooligans waren het veld opgerend en gooiden met vuurwerk. Dit waren geen voetbalfans, maar criminelen, zeggen lokale politici. De dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot zorgt nog voor veel vragen. De politie is een groot onderzoek gestart, maar kan nog geen details delen. Alleen dat het overlijden verdacht is. Zo is het nog niet bekend of de dode een man of vrouw is en wanneer hij of zij werd gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust nu enkele buien met soms onweer. De dag begint regenachtig, maar rond het middaguur steeds droger en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 6 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nederland zit te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Toch wordt het VMBO steeds minder populair. De afgelopen 10 jaar begonnen er veel minder nieuwe kinderen met de beroepsgerichte VMBO. Volgens het AD is het zelfs 20% minder. In plaats daarvan kiezen scholieren steeds vaker bijvoorbeeld HAVO. Honderden actievoerders stapten gisteren op de fiets om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina verliep het niet overal zonder problemen. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn deden vetbakers vervelend. En in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Bij een Duitse voetbalderby in Mannheim is gisteravond een veldslag ontstaan. Supporters gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld. Ze gingen de strijd aan met de politie, die met veel mensen aanwezig was. 35 agenten raakten gewond. Duitse politici vinden het niet normaal. Dit zijn geen fans, maar criminelen, zeggen ze. En aan het weer van Weer Online. Nu nog enkele buien en onweer aan de kust en die regen trekt het land in. In de loop van de middag wordt het droger en het wordt dan 18 tot 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Is het Worship Weekend.
14: Het christelijke radiostation.
13: Groot.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sera Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: NOS Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je, Galaten, het 6e hoofdstuk uit de Basisbijbel. Help elkaar en oordeel niet over een ander. Broeders en zusters, stel dat jullie merken dat iemand in de gemeente iets slechts heeft gedaan. Dan moeten jullie je door de geest laten leiden en hem weer op het rechte pad brengen. Doe dat op een vriendelijke manier. Doe niet alsof je beter bent dan hij. Je moet eraan denken dat je zelf ook in de verleiding kan komen om ongehoorzaam aan God te zijn. Help elkaar met de moeilijke dingen in het leven. Want dan doe je wat de wet van Christus van jullie wil. Als je jezelf beter vindt dan een ander, houd je jezelf voor de gek. Beoordeel alleen je eigen werk. Kijk alleen of je het zelf goed gedaan hebt of niet. En als je het goed gedaan hebt, mag je er tevreden over zijn. Mag je er niet bij anderen over opscheppen. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen taak. Deel wat je hebt met de mensen die jou lesgeven over het woord van God. Houd jezelf niet voor de gek, want God laat zich ook niet voor de gek houden. Wat je zaait, zul je ook oogsten. Dus als je slechte dingen zaait door alleen maar te doen wat je zelf wil, zul je ellende en dood oogsten. Maar als je goede dingen zaait door te leven zoals de Geest het wil, zul je eeuwig leven oogsten. Laten we nooit stoppen om goed te doen, want uiteindelijk zullen we daarvan de zegen oogsten. Maar dan moeten we wel doorzetten. Daarom moeten we, wanneer we de kans hebben, voor iedereen goed zijn, maar vooral voor de mensen die bij Gods gezin horen. Slot. Lees de volgende woorden goed. Ik schrijf ze jullie zelf met grote letters. Alle mensen die zo graag willen dat jullie je laten besnijden, proberen daarmee een goede indruk op de Joden te maken. Dat doen ze alleen maar omdat ze zelf niet vervolgd willen worden voor hun geloof in de gekruisigde Christus. De mensen die zich hebben laten besnijden, houden zichzelf niet eens aan de wet van Mozes. Maar ze willen wel dat jullie je laten besnijden. Want dan kunnen zij erover opscheppen dat jullie hebben gedaan wat zij zeiden. Maar ik wil alleen maar opscheppen over de gekruisigde Heer Jezus Christus en over niets anders. Door hem is de wereld voor mij gekruisigd. En door hem ben ik voor de wereld gekruisigd. Want in Christus is het helemaal niet belangrijk meer of je besneden bent of niet. Wat wel belangrijk is, is of God een nieuwe mens van je heeft gemaakt. Ik wens Gods vrede en kracht toe aan alle mensen die zich daaraan houden en aan Gods volk Israël. Verder moet niemand mij nog lastig komen vallen met vragen of ik wel echt door God gestuurd ben. Want aan de littekens op mijn lichaam is te zien dat ik een slaaf van de Heer Jezus ben. Ik bid dat onze Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn en dat zijn kracht in jullie geest zal zijn, broeders en zusters.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Odido.
3: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
4: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 7 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het wil mij niet lukken om kinderen naar het VMBO te krijgen, terwijl we zitten te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Volgens de AD nam de afgelopen 10 jaar het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% af. Scholieren kiezen vaker voor het theoretisch VMBO en de HAVO. De VMBO-koepel vindt dat heel erg. Vannacht zijn in verschillende steden weer honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En ook nu waren er incidenten. In Apeldoorn zorgden fatbikers voor overlast en in Den Bosch werden de actievoerders nageroepen. Het werk is nog lang niet af, zegt actiegroep Dolomina. Chaos bij een Duitse voetbalderby in Mannheim gisteravond. Eerst kregen de spelers ruzie en daarna ging het mis onder de supporters. Ze gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld en gingen de strijd aan met de politie. Er raakten 35 agenten gewond. Er zijn mensen aangehouden, maar hoeveel is niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
17: Voel mij zo free.
18: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
18: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Is het Worship Weekend.
7: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship, u

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Dus vannacht tegen fietst om aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. Honderden mensen deden in verschillende steden mee, een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa in Amsterdam. En ook vannacht waren er incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie. In Den Bosch werden de actievoerende fietsers nagefloten. We zitten te springen om mensen die met hun handen werken. Toch kiezen steeds minder scholieren voor een praktijkgerichte opleiding. Afgelopen 10 jaar is het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% gedaald, meldt het AD. Ze kiezen wel de theoretische VMBO en de HAVO. En dat vindt de VMBO-koepel jammer. In Oorschot wordt onderzoek gedaan naar de dood van een bewoner van een verpleeghuis, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer is op een niet-natuurlijke manier gestorven. En de politie houdt rekening met verschillende scenario's. Die geeft weinig informatie, ook niet of het om een man of een vrouw gaat. En aan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen.
17: fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
20: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
19: Oei!
20: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
19: Lekker hoor!
20: En alle Ariel, ook tweede gratis.
19: Zoei!
20: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Yes! Hamster!
21: Dit is het Worship Weekend.
22: Het christelijke radiostation.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je lijkt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Tiltil Plus TV. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen proberen via AI verzekeraars steeds vaker op te lichten. Bij het indienen van een claim sturen ze dan vervalste facturen of schadefoto's mee, heeft nu.nl uitgezocht. Onderzoekers proberen valse claims te onderscheppen, maar als dat niet lukt, gaat uiteindelijk voor iedereen de verzekeringspremie omhoog. In verschillende steden heeft actiegroep Dolomina's fietsend aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Ze gingen bellend en roepend de straten door en droegen borden met de tekst "Veilig uit, veilig thuis". Er waren een paar incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie en in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Het is alweer vroeg druk in Zandvoort met Formule 1-fans. Op webcambeelden is te zien dat op het station grote groepen treinreizigers uitstappen. Gisteren al kwamen zo'n 100.000 mensen naar het circuit. Straks om 12 uur begint de sprintrace en om 4 uur is de kwalificatie voor de allerlaatste Grand Prix van Nederland morgen. En aan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en er komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
12: Wow-deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
20: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor.
18: en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
20: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
21: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
23: Dit is het Worship Weekend.
24: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van Voordeel.
3: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Lucky, de man in Amsterdams verzorgingshuis van wie niet bekend is wie hij is, is niet de vermiste Canadees Kenny, dat zegt de politie. Kenny verdween ruim 30 jaar geleden en lijkt veel op Lucky. Die kreeg 3 jaar terug op straat een herseninfarct en kan niet meer praten. Deze week riep de politie de hulp in van het publiek. Verzekeringsmaatschappijen hebben steeds vaker te maken met AI-fraude. Bij ingediende claims sturen mensen dan vervalste facturen of schadefoto's mee om meer geld uitgekeerd te krijgen, heeft nu.nl uitgezocht. De verzekeraars zeggen dat als dat zo doorgaat, iedereen uiteindelijk meer premie gaat betalen. Een voetbalwedstrijd in de Duitse stad Mannheim is gisteravond helemaal uit de hand gelopen. Supporters bestormden het veld en raakten slaags met de politie. Zeker 80 mensen raakten gewond, onder wie 35 agenten. Er werden al ongeregeldheden verwacht, want bij de bekerwedstrijd tegen Kaiserslautern werden 1400 agenten ingezet. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A12 doe je er tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 10 minuten langer over. Dan nog Duitse grenscontroles op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk is de wachttijd nu 10 minuten. En ook op de A76 richting Duitsland wordt aan de grens gecontroleerd. En daarom heb je 5 tot 10 minuten vertraging tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Verder is het nog druk richting het autocircuit van Zandvoort. Op de N200 richting Zandvoort betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten extra.
15: Een hele goede morgen op deze zaterdagochtend bij Grootnieuws Radio. Ja, zometeen een nieuwe uitzending van Brandstof. Met daarin muziek van Elisa Manna, Chris Tomlin en ook deze van City of Light.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tot Heil des Volks en ZOA.
9: Brandstof.
10: Met Lucas Kramer.
9: Het christelijke radiostation.

0: een prachtig lied is dit. Gebaseerd op een tekst uit Galaten 2. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. You're the city of light, yet not I, but through Christ in me.
1: Brandstof met Lucas Kramer.
0: Ja, een hele goede morgen. Het is de zaterdagochtend van Groot Nieuws Radio. Ja, en ik ben al een klein beetje aan het wennen aan dit specifieke dagdeel. Want binnenkort mag ik een programma gaan maken in de uren voor brandstof. Ja, elke zaterdag tussen 6 en 10 uur 's ochtends gaat er een nieuw programma komen. Het gaat De Nieuwe Zaterdag heten. En vanaf 5 september te horen dus hier bij Groot Nieuws Radio. Nou, mocht je er meer over willen lezen, check dan vooral de nieuwsbrief van dit weekend. Ja, vandaag de eerste zaterdaguitzending ook weer van brandstof in het nieuwe radioseizoen. Met onderwerpen die raken, maar waar ook veel hoop in zit, gelukkig. Nou, zo gaan we zo meteen afreizen naar Zuid-Sudan. Lieselotte Mikkers van ZOA vertelt ons meer over de situatie daar en ook over de hulp die ZOA biedt aan mensen daar. Eerst hoor je muziek van Elise Manna. Dit is Brug over Woelig Water. Oh,

0: Groot Nieuws Radio met muziek van Elise Manna en Brug over woelig water. Ja, Zuid-Sudan is het jongste land ter wereld met veel potentie. Het is rijk aan grondstoffen, het heeft een intelligente bevolking en het is veerkrachtig. Maar voor veel mensen is het leven daar allesbehalve hoopvol. Ja, het land wordt geteisterd door geweld en natuurrampen. Deze maand voert ZOA campagne onder de titel Honger of je leven. Lieselotte Mikkers neemt ons mee naar het verhaal van deze stille ramp in Zuid-Sudan. Lieselotte, welkom.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Je werkt inmiddels al 4,5 jaar bij ZOA. En af en toe mag je ook mee op reis. Welke reis heeft een bijzonder plekje in jouw hart gekregen?
1: Ja, dat is wel mijn recente reis naar Zuid-Sudan geweest. Ik ben daar een tijdje geleden, of eigenlijk pas geleden geweest. En dat was heel bijzonder. Ik zit vol verhalen.
0: Ja, wat zit er dan? Wat komt er dan meteen bij je boven? Wat zit er dan in je hart? Of ja. Wie zit er in je hart?
1: Verschillende mensen. We hebben best wel veel mensen gesproken. En ik moet specifiek denken aan één iemand. En dat is Nia Guy. Dat was een hele jonge vrouw, 26 jaar. Ze heeft al 3 kindjes en ze was ook hoogzwanger. En ik ontmoette haar in een vluchtelingenkamp in de omgeving van Bor. Het was denk ik wel... Ik heb verschillende kampen bezocht tijdens mijn reis. En dit was echt wel, denk ik, het ergste kamp waar ik geweest ben qua omstandigheden. Dus Zuid-Sudan is een moerasland. En je moet je voorstellen dat er overal waterplassen zijn in het kamp. Je ziet tentjes die gemaakt zijn van zeil en takken. Het stinkt. Je ziet mensen overal rondlopen, kinderen spelen in het vieze water. En daar ontmoette ik Nia Guy. En Nia Guy is een jonge vrouw, wat ik zei, hoogzwanger. En in dat kamp waar overal een gebrek is, daar woont zij nu met haar kinderen. En ze vertelde me dat ze 10 dagen lang heeft moeten lopen, want ze is gevlucht voor het geweld in het noorden van Zuid-Sudan. 10 dagen lang met 3 kindjes. Eentje zo klein dat hij nog niet kon lopen. Dus die heeft ze getild op haar rug, terwijl ze 8 maanden zwanger was. En de ander die kon zelf lopen en eentje is getild door iemand, door een vreemde. 10 dagen lopen, geen eten, geen drinken. En dan kom je in zo'n plek terecht.
0: Ja, dat is heftig. Ja. Nou, we komen zo meteen nog even verder op haar verhaal terecht. Laten we beginnen bij het begin. Wat is er aan de hand in Zuid-Sudan?
1: Ja, goede vraag. Nou, Zuid-Sudan is het jongste land op aarde. Dus het bestaat pas 15 jaar. En in die 15 jaar is er eigenlijk niks dan ellende geweest. Dus wat daar heel veel aan de hand is, is... er is veel geweld tussen stammen, maar ook politiek geweld. Dus strijdende partijen die eigenlijk heel veel burgers ook slachtoffer maken. Met bommen, dorpen die in de brand gestoken worden. Dat soort conflicten moet je je voorstellen. En er zijn veel overstromingen, want het is dus een moerasland. Er is veel regenval in bepaalde seizoenen. En er stroomt een grote rivier dwars door het land, de Witte Nijl. En zodra het gaat regenen, treedt hij vaak buiten zijn oevers. Als gevolg dat hele dorpen overstromen. Dus er zijn veel mensen op de vlucht, miljoenen mensen. En dat is een beetje de situatie van het land. Maar wat je net ook al zei, het is echt een prachtig land. Ik heb de mooiste vogelsoorten gezien. Groen, de mooiste bomen. Als je om je heen kijkt, is het echt prachtig. De mensen zijn super gastvrij, vriendelijk. Dus die twee contrasten, contrast, dat bestaat daar.
0: Ja, een land met twee gezichten in die zin.
1: Ja.
0: Wat was het doel van jouw reis?
1: Ja, nou wat ik zei, er is echt gigantische nood. Ik werk zelf bij ZOA, een noodhulporganisatie. Dus we helpen mensen met noodhulp, maar ook met wederopbouw. En in Zuid-Sudan zijn we al heel lang aanwezig. En het doel van de reis was om echt de verhalen van die mensen ook te gaan horen. Want het is een stille ramp. Zuid-Sudan staat bovenaan de vergeten lijst die we dit jaar weer hebben uitgebracht. En je hoort in de media gewoon veel te weinig over wat er aan de hand is.
0: Ja, dus jij gaat echt naar dat land toe met het doel van... die verhalen van die mensen, die moeten verteld worden.
1: Ja, en daarom zit ik nu ook hier.
0: Ja, heel fijn. Nou, laten we dan teruggaan naar het verhaal waar je ook mee begon. Met het verhaal van Guy, 26 jaar. En zij leefde in een vluchtelingenkamp in Bor, in de omgeving daarvan.
1: Ja, klopt.
0: Wat trof je aan in dat vluchtelingenkamp?
1: Ja, wat ik net al schetste, je ziet gewoon... ik had heel erg toen het gevoel van de Barentszee, waar de Bijbel ook over spreekt. Je ziet alleen maar ellende. Het is echt vreselijk om te zien. Dus je ziet dat er een tekort is aan alles. Je ziet mensen die heel dun zijn. Die eigenlijk, je ziet aan ze dat ze weinig eten hebben. Er is geen schoon drinkwater. Kinderen spelen in het vieze water. En rond de tijd dat wij daar waren, was ook die grote uitbraak van ebola. Ja, je kan je heel goed voorstellen dat gewoon zich snel verspreidt op zulke plekken. Ja, dus ik zag echt een tekort aan alles. Dat is precies wat je ziet. En de mensen die zijn daar, ze hebben eigenlijk geen perspectief, want ze zijn gevlucht. Dus de vrouw waar ik over vertelde, Nia Guy, moest 10 dagen lopen. En ze weet, als ik terugga, dan ben ik mijn leven niet zeker, want er is geweld op de plek waar ik vandaan kom.
0: Ja.
1: Dus je ziet eigenlijk mensen die klem zitten.
0: Ja, ja. Ja, Guy is 26 jaar, zwanger dus, moest op de vlucht. En tijdens die vlucht raakte ze ook al mannen kwijt.
1: Ja.
0: Hoe kan dat?
1: Ja. Nou ja, hoe je het je moet voorstellen is dat er een plotselinge geweldsuitbraak was. Dus de plek waar zij woonde daar, er was natuurlijk wel wat spanning, maar zij is echt overvallen door het geweld. En ze heeft letterlijk moeten rennen voor haar leven met haar kindjes. En in de chaos is haar man kwijtgeraakt. Dus ze weet niet of hij nog leeft. Ze weet niet waar hij is. En je kan ook niet in zo'n land waar aan alles een tekort, kun je ook niet iemand gewoon opbellen zoals je dat hier zou doen. Dus dat is heel onzeker voor haar, van waar is hij?
0: Ja, en ze leeft toch nog steeds in die onzekerheid?
1: Ja, nog steeds. Ja, ja, het is gewoon zo'n chaos daar. Dus ja, qua logistiek en zo, het is niet zoals hier wat ik zei, van je belt iemand of je stuurt een mailtje. Zij kan gewoon geen contact met hem krijgen. En ja, het kan ook natuurlijk zijn dat hij is omgekomen door het geweld, want er zijn heel veel mensen overleden. Dus dat weet ze niet. Terwijl ze 8 maanden zwanger is op het moment dat ik haar ontmoet. Dus ze weet ook, ons kindje gaat komen. Maar haar man is niet bij haar. Dat is echt wel, vond ik wel heel moeilijk om te horen.
0: Ja, een vreselijke situatie dus waar zij in zat. Toch heb je ook heel veel geloof en vertrouwen gezien bij die mensen.

0: sprokkelen en dat verkopen. Dus mensen zijn echt dankbaar met wat ze hebben, terwijl ze niet weten wat er morgen brengt.
1: Ja. Ja. Bijzonder. Heb je iets van God gezien dan daar in zo'n vluchtelingenkamp?
0: Ja.
1: Je kan ook zeggen van ja, God is daar niet op plekken waar zoveel ellende is.
0: Ja, nou precies wat je zegt. Dus mijn verwachting was echt, ja, zoveel ellende, God is hier niet. Maar dan hoor ik hem en dan zie ik hem in die gesprekken die ik heb met de mensen en hoe hij hoop geeft. En nou ook houvast, hij is echt wel de grond onder hun voeten. Waar ik dat zelf hier in Nederland, waar we eigenlijk, ja, we hebben alles wat we nodig hebben. En ik kan soms ook wel eens denken, God, waar bent u? Ik hoor u niet, ik zie u niet. Maar deze mensen die zoveel tekort hebben, voelen en zien hem wel dichtbij. Ik kwam ook een vrouw tegen, dat vond ik zelf ook wel heel bijzonder. Het was een oudere vrouw die we geïnterviewd hebben. En zij is gevlucht vanwege geweld tussen twee stammen. En ze zei eigenlijk, ik bid voor mijn kinderen, want mijn stam, dat zijn mijn kinderen. Maar ik bid ook voor de kinderen van de andere stam, dat zijn ook mijn kinderen. Want ik hoop en bid dat zij toch in vrede weer verder gaan leven met elkaar. Want we hadden het zo goed toen we ooit nog in vrede leefden. En ja. Ik bid dat dat weer terugkomt.
1: Mooi.
0: Ja, dat je dat kunt, hè. Vind ik zo, nou ja, zo bijzonder.
1: Ja. Hoe was het dan voor jou om weer terug in Nederland te zijn na deze reis?
0: Ja. Nou, dat ik heb daar echt wel. Ik ben echt een week doodmoe geweest. Ik moest echt bijkomen van alle indrukken en alle verhalen die ik hoorde. Maar ja, de clichés zijn dan toch wel een beetje waarvan je gaat relativeren. Dat helpt echt heel erg. Dus wat ik net zei, dat ik soms zelf kan denken van waar bent u, God? Ja, voel ik me nu een beetje klein worden als ik dat denk. En probeer ik meer op hem te vertrouwen. Ja, en ik voel ook wel heel erg na die reis van deze verhalen moeten verteld worden. En we moeten deze mensen helpen. Want wij hebben het zo goed hier en we kunnen echt iets doen voor hen. Dus mensen zijn soms sceptisch over noodhulp en over wat kunnen we nou echt. Is het niet een bodemloze put Afrika en de landen daar? Maar we kunnen echt iets doen. Dat heb ik gezien en dat weet ik. En ik weet dat, nou ja, al geef je een klein bedrag of al bid je voor de mensen, dat kan echt het verschil maken.
1: Ja, fijn dat je deze verhalen met ons wilt delen deze ochtend. Lieselotte Mikkers van ZOA. Zometeen praten we verder, onder andere over wat we dan kunnen doen. Eerst muziek bij Gronings Radio van Chris Tomlin. Dit is Holy is the Lord.

0: Zaterdagochtend van Groot Nieuws Radio met muziek van Chris Tomlin. Holy is the Lord. Ja, de verhalen uit Zuid-Soedan zijn hartverscheurend, maar ze laten ook hoop zien. En daarom is ZOA een campagne gestart met de titel Honger of je leven. Lieselotte Mikkers is hier in mei geweest en iets wat haar bijzonder bij is gebleven, dat is het geloof van de mensen daar. Ja, Lieselotte, je hebt er net al iets over verteld. Maar wat doet het met jou dat je zoveel geloof en vertrouwen bij de mensen ziet?
1: Ja, nou, ik vond het echt bemoedigend. Dus ik kwam terug en veel mensen vragen dan, hoe was het? Was wel heel heftig zeker, maar ik vond het echt een bemoedigende reis. Ook al heb ik heel veel nood gezien natuurlijk. Maar ja, het geeft mij moed en ook hoop dat mensen zoveel geloof hebben en ook daar zoveel kracht uit halen.
0: Ja, ja. Dus als mensen zeggen van het is een hopeloze situatie in Zuid-Soedan, dan zeg jij?
1: Nee.
0: Er is hoop.
1: Er is zeker hoop, ja. En we kunnen echt iets doen.
0: Ja. Ja. En daarom biedt ZOA dus noodhulp. Dat is een heel abstract begrip. Wat doet ZOA aan noodhulp?
1: Ja, goede vraag. Nou, het is eigenlijk heel concreet. Dus we werken natuurlijk over verschillende landen op aarde. En we bieden op heel veel plekken noodhulp. En in Zuid-Soedan is de grootste nood die ik heb gezien op dit moment honger. En wat we doen is dat we mensen helpen met eten. En dat doen we op twee manieren. Dus noodhulp is echt op de korte termijn. Dus mensen hebben nu voedsel nodig. En daar gaan we ze nu mee helpen. Vaak doen we dat ook door ze geld te geven of vouchers waarmee ze dan zelf kunnen kopen wat ze nodig hebben. Dus dan halen ze eten of dan halen ze spullen om eten mee te bereiden. Dat soort dingen. Dus dat is een vorm van noodhulp die we bieden. Wat we ook doen is natuurlijk voorziening van drinkwater. Want in veel kampen is geen schoon drinkwater. Dus dan maken we bijvoorbeeld waterpompen. Zodat mensen zelf water kunnen halen. Ja, en onderdak is ook iets heel belangrijks. Dus als je hele dorp is weggevaagd door een overstroming, dan is het heel belangrijk dat je weer een plekje hebt om veilig te kunnen slapen.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk er is een levensbehoefte, die daarin worden ze voorzien.
1: Ja. Ja, en bij noodhulp gaat het echt om wat hebben mensen nu nodig om te overleven. En dat heb ik natuurlijk heel veel gezien. Dat mensen echt niks meer hebben, dus dan is die noodhulp heel belangrijk.
0: Ja. Jullie bieden ook preventieve hulp. En dan gaat het om landbouwtrainingen en het bouwen van dijken. Ja. Waarom werkt dat ook zo goed?
1: Ja, nou, noodhulp alleen is natuurlijk heel erg korte termijn gericht. En we willen mensen ook juist helpen om weer een leven op te bouwen en op eigen benen te kunnen staan. Dus daarom is die preventieve, wat langere termijn hulp ook zo belangrijk. In Zuid-Soedan doen we inderdaad veel aan dijkenbouw. Dus dat is echt ook een lekker Hollandse manier van hulp bieden. Daar zijn we ook heel goed in natuurlijk. Dus wat ik al zei, Zuid-Soedan is een moerasland. En er stroomt een hele grote rivier, de Witte Nijl, dwars door het land. Wat heel veel kansen geeft, want het is vruchtbare grond, maar er zijn ook veel overstromingen. En door een dijk te bouwen voorkom je dat mensen moeten vluchten. Dus dat is wel een hele praktische vorm ook, maar ook echt voor de lange termijn. En die landbouwtraining is ook voor voedselvoorziening. Dus zodat mensen zelf kunnen voorzien in hun eigen voedsel door te planten en te oogsten. En daar geven ze dan tools voor, maar ook zaden die hittebestendig zijn bijvoorbeeld. Of die echt ook beter kunnen overleven in deze omstandigheden.
0: Ja, ja. Ja. Jullie zijn nu een campagne gestart met de titel Honger of je leven.
1: Ja.
0: Waarom die naam?
1: Ja. Nou ja, de kampen waar we waren, daar zagen we eigenlijk overal hetzelfde. Dus mensen die honger hebben, er is geen eten, nauwelijks eten. Soms hebben mensen dagenlang geen eten, waarmee ze ook hun kinderen kunnen voeden. En wat we ook wel hoorden was, als we teruggaan naar het gebied waar we vandaan komen, dan dreigen we te sterven door geweld. Dus mensen zitten echt in een spagaat van, wat ga ik doen? Ga ik terug, waar ik dan misschien weer wat eten heb en wat drinken? Of blijf ik hier waar de honger is? Dus vandaar die honger of je leven.
0: Ja, een vreselijk dilemma eigenlijk.
1: Ja, klopt. Ja, het is ook, je kan eigenlijk niet kiezen tussen beide.
0: Ja.
1: Het is allebei vreselijk. Ja. Ja.
0: En wat houdt die campagne dan in? Waar halen jullie geld voor op?
1: Ja, nou, we halen nu geld op voor noodhulp. Dus om echt mensen op dit moment te kunnen helpen. De mensen zijn in de kampen en teruggaan is eigenlijk geen optie. Dus we willen zorgen dat mensen in de kampen ook kunnen overleven. En daar helpen we ze mee. En dat doen we dus met voedsel, maar ook met drinkwater, met onderdak. Dat soort hulp eigenlijk.
0: Ja, wat kunnen we daaraan bijdragen? Heb je voorbeelden van wat we kunnen geven daaraan?
1: Ja, zeker. Nou, we kijken dan altijd naar natuurlijk naar het land. Van wat kost het in Zuid-Soedan bijvoorbeeld om eten te kopen of om materialen te kopen om een tent te kunnen bouwen. En daarmee zijn we dan gekomen op verschillende bedragen die mensen kunnen geven. Dus dan hebben we €30 is een bijdrage aan schoon drinkwater voor één gezin. Voor €50 kun je één gezin helpen met noodonderdak, dus zeilen om een tent mee te bouwen. En voor €70 kun je mensen helpen met een voedselpakket waar ze echt mee vooruit kunnen. En dan krijgen mensen ook pannen, want ze hebben natuurlijk alles achter moeten laten. En als je eten wil koken, dan heb je ook pannen nodig.
0: Dat is wel handig.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Nou, heel concreet, dus zo kunnen we bijdragen aan de situatie in Zuid-Soedan. En dat betekent veel voor de mensen daar, hè?
1: Ja, het is echt dat het verschil kan maken voor hun. Wat ik zei, dat ze dagen geen eten hebben of dat ze wel weer tegen hun kinderen kunnen zeggen: mama gaat wat eten maken straks. Dat vertelde Nia Guy ook, de vrouw waar ik net over vertelde. Die zei: mijn kinderen kijken heel de dag naar me, verwachtingsvol, gaat mama wat eten maken? En als dat dan niet kan, dan is dat wel heel moeilijk.
0: Ja, eten wat zo vanzelfsprekend is hier in Nederland. Je gaat naar de supermarkt toe of je trekt een keukenkastje open. Ja. Het is beschikbaar. Maar in Zuid-Soedan is dat heel anders.
1: Ja, dat is daar gewoon niet. En als we dan het verschil kunnen maken samen door dat wel te regelen, dan is dat eigenlijk iets heel kleins voor ons. Dus je geeft een klein bedrag, maar voor de mensen maakt het een heel groot verschil. En het is ook het feit dat we naast mensen gaan staan en dat we weer wat hoop geven. Van: we zijn er, we blijven en we zorgen dat je weer door kunt.
0: Ja, hoop geven in een hoopvolle situatie.
1: Ja,
0: in Zuid-Soedan.
1: Precies.
0: Nou, doe mee. En je kan doneren via zoa.nl/noodactie. Dus zoa.nl/noodactie. En daar kun je ook meer informatie vinden. Lieselotte Mikkers van ZOA, dankjewel voor het delen van de verhalen.
1: Graag gedaan en bedankt.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

beeld aan van een slaaf. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en ging de weg van het kruis. En daarom geven wij hem hier vanavond de hoogste eer, de hoogste plaats en de hoogste naam. Voor ons Heer Jezus, kom zing het.

0: Kees Kleijenoord en Mosaic Worship. Je hoorde Van Slaaf tot Koning. En daarvoor Lauren Daigle en You Lead Me. Ja, als ik zeg prostitutie in Nederland, dan denk je waarschijnlijk aan de Wallen in Amsterdam. Maar wat als het dichterbij is dan je denkt? In je eigen stad, dorp of straat? Nou, elk jaar reikt Tot Hel des Volks uit naar duizenden mensen in de prostitutie. Ja, mensen die je niet achter de ramen of in clubs vindt, maar thuis. Marja Sijpenstein is manager bij het Gelaken Koord, onderdeel van Tot Hel des Volks. En zij helpen mensen om uit de prostitutie te stappen. Marja, welkom.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Ja, jullie noemen dit thuisprostitutie. Volgens mij is dat niet een heel bekende term. Moet je vaak uitleggen wat het is, thuisprostitutie?
1: Ja, dat klopt. Dat heeft er inderdaad ook mee te maken, zoals jij al zegt, omdat heel veel mensen altijd aan de Wallen denken. We noemen het ook als internetprostitutie. En het is niet altijd thuis bij mensen, maar het is wel zo dat iemand in de prostitutie contact legt met een klant via het internet. En dan kunnen ze of afspreken bij de klant thuis of bij de vrouw of man thuis. Maar dat kan ook een hotel zijn, een vakantiewoning, een garagebox of wat voor plek dan ook.
0: Ja, het kan dus echt op heel veel verschillende plekken kan dat plaatsvinden.
1: Het kan overal plaatsvinden, ja.
0: Ja. Komt het veel voor in Nederland?
1: Ja, dat komt heel veel voor. Want eigenlijk, zelfs als je bijvoorbeeld in Amsterdam hebben we een groot red light district. Maar ik schat in dat eigenlijk daar nog steeds maar 10% van de hele seksindustrie plaatsvindt. En dus zelfs in Amsterdam is het grootste deel onzichtbaar. En buiten Amsterdam zijn er ook wel wat clubs. Maar het meeste vindt daar plaats op onzichtbare plekken.
0: Ja, is het legaal? Is het verboden?
1: Dat is eigenlijk in de meeste gevallen verboden. Ja. Dus op zich is prostitutie legaal. Maar prostitutie, ja, wat dan bedrijfsmatig wordt genoemd in een woning of in een vakantiepark, is verboden. En ja, dat kan er dus ook toe leiden dat iemand die dat toch doet, daar uitgezet wordt.
0: Ja, of opgepakt of een boete krijgt. Of,
1: precies.
0: Ja. Kan het dan ook zijn dat het gewoon in je eigen straat kan gebeuren?
1: Ja, dat gebeurt eigenlijk heel veel. En ik ken ook echt wel mensen die zeiden, oh ja, dat heb ik meegemaakt. Of, oh, misschien gebeurt dat wel bij mij in de straat. Ja,
0: ja, maar hoe kan je dat herkennen dan dat het gebeurt? Want ik denk dat veel mensen daar dan ook geen weet van hebben.
1: Nee. Nou, mensen die dat gingen herkennen, die zeiden bijvoorbeeld, oh ja, er kwamen al inderdaad heel veel auto's of heel veel mannen die dan kwamen en gingen. En daar kan je het eigenlijk wel aan zien. En degene die dan bijvoorbeeld in dat pand woont of verblijft, dat zijn dan vaak mensen die niet heel erg op het contact uit zijn. Dus die trekken zich vaak wel een beetje terug.
0: Ja, wat moet je doen als je het herkent? Het gebeurt bij mij in de straat.
1: Ja, kijk, als het wel iemand is met wie je contact hebt, zou je natuurlijk kunnen kijken of je contact erover kan krijgen. Maar eigenlijk zou ik in de meeste gevallen zeggen, bel bijvoorbeeld via internet, meld misdaad anoniem. Want meldingen worden altijd opgepakt. En als je kunt ook de politie bellen. Maar stel dat het wel echt gewoon, ja, heftige criminaliteit is, dan zou je misschien zelf ook liever anoniem blijven. Maar het is natuurlijk toch fijn als er gecontroleerd wordt en er wordt een zaak van gemaakt.
0: Ja, hoe zie je dan die link tussen thuisprostitutie en criminaliteit?
1: Ja, die kan best wel stevig zijn. Er zijn natuurlijk mensen die dit zelfstandig doen. Maar vaak zijn er ook wel organisaties bij betrokken. En als ik bijvoorbeeld even nadenk, de grootste groep op dit moment is de groep uit Zuid-Amerika. En dat zijn best wel mensen die zich zelfstandig vrij kunnen verplaatsen, maar die dan bijvoorbeeld wel aangeven dat iemand een vakantiehuisje voor ze heeft gehuurd of een taxi heeft geregeld. Dus daar kunnen wel organisaties achter zitten. Ja, en dat zijn natuurlijk wel criminele organisaties.
0: Ja, met uitbuiting en alle gevolgen van dien.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja. Thuisprostitutie dus, noemen jullie het. Maar het kan op heel veel plekken kan het plaatsvinden. Waarom willen jullie dat mensen hier bewust van worden?
1: Ja, nou, sowieso denk ik dat het goed is dat we ons realiseren dat eigenlijk die hele prostitutiewereld veel groter is dan we denken. En dat de mensen die daarin werken, vrijwillig of gedwongen of op zijn minst onder druk, dat wel echt schrijnende problemen zijn. En en ook dat we dat denk ik in ons land niet zouden willen. Dat mensen op die manier uitgebuit of zo in de knel zitten. We willen ze. Tenminste, ik wil ze graag helpen.
0: Ja, ik denk dat veel mensen ook wel denken van ja, ik woon in een keurig dorp of in een keurige stad. Dat gebeurt bij mij niet.
1: Ja, nou, ik ben letterlijk zelf een keer meegeweest met een prostitutiecontrole met een gemeente. Dat is een keurige, welgestelde gemeente in het westen van het land in een keurig jaren 30 huis. Ik denk dat alle buren nooit gedacht zouden hebben, maar daar gebeurde het.
0: Ook daar gebeurt het.
1: Ja.
0: Ja. Wie zijn de vrouwen die zo'n schaduwleven leven? Nou, Deborah was een van hen. En zometeen hoor je haar verhaal in uur 2 van Brandstof.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een botsing tussen een politieauto en een personenauto vannacht in Engeland zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel precies is nog onduidelijk en ook is niet bekend of er agenten onder de slachtoffers zijn. Het gebeurde op een snelweg bij Middlesbrough in het noorden van Engeland. De weg is in beide richtingen dicht. Lucky, de onbekende man in een Amsterdams verpleeghuis, is niet de vermiste Canadees Kenny. Dat blijkt uit onderzoek. De politie kreeg ruim 500 tips midden nadat er een foto van Lucky online was gezet. Uit de tips blijven nu nog 9 namen over die de politie serieus gaat onderzoeken. Nu het deze week heeft geregend, worden meer droogtemaatregelen afgeschaald. Zo zegt het Hoogheemraadschap van Rijnland dat de waterpeilen worden teruggebracht naar normale zomerse waarden en dat vispassages weer opengaan. En het water in de IJssel is wat gestegen, waardoor bij Deventer een gemaal weer is aangezet. En aan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, maar die nemen vanuit het westen af. En dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Op dit moment 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Dat is helaas niet het geval op de A1. Er wordt namelijk aan de weg gewerkt op de A12... en dat veroorzaakt omrijdend verkeer richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is je vertraging daarom 10 minuten. Het is ook file rijden aan de Duitse grens. Op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland is je vertraging vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten door de Duitse grenscontroles. Verder is het nog druk rond Haarlem en Zandvoort vanwege de Grand Prix. En de meeste vertraging in die regio loop je op de N200 richting Zandvoort. Tussen Bloemendaal en het autocircuit is je vertraging 10 minuten.
12: En zometeen ga ik verder in gesprek met Maya Sijpenstein van Tot Hell Des Volks over thuisprostitutie. En muziek komt eraan van Brandon Lake. I wanna walk like Moses, right
13: through the waves. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
15: is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
16: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
15: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
17: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
18: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
21: Brandstof.
22: Met Lucas Kramer.
21: Het christelijke radiostation.

0: praise.
1: Brennan Lake and That's Who I Praise.
2: Brandstof met Lucas Kramer.
1: Een hele goedemorgen. Welkom deze zaterdagochtend bij Brandstof. Ja, het is geen luchtig zaterdagochtend onderwerp, maar wel heel nodig dat we het hierover hebben. Todd Helders Volks wil graag je aandacht voor thuisprostitutie. Ja, veel, met name vrouwen, blijven op deze manier anoniem. Ja, en krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Mensen als Deborah, maar voor haar kwam er wel hulp. Jarenlang werkte ze in de thuisprostitutie. En ze vertelt zelf hoe ze erin terecht is gekomen.
3: Het was bijna vanzelf dat ik in de prostitutie. Want het was en luxe, en in een roes, en even geen pijn voelen. En het gevoel van even controle en het gevoel van iemand zijn. Ik ben eigenlijk succes hier. Ik ben een succes hier. Kijk, ik verdien zoveel per dag. Ik heb een afspraak en die persoon komt voor mij en die blijft uren en die kiest voor mij. Hij kiest voor mij. En wanneer die klant weg is en wanneer het geld op is, dan komt die pijn weer. En op een gegeven moment gaat dat harder schreeuwen. Dan heb je op een gegeven moment drugs nodig om dat niet meer te horen. Ik ben gewoon gaan adverteren en gaan ontvangen in mijn eigen huis. Waarvan ik had gezegd dat ik dat nooit zou doen. En uiteindelijk staat dan de zedenpolitie voor de deur. Dus ja, dat werd dan weer mijn redding. Zij zei wel gelijk van ja, we hebben jou maandenlang gevolgd. We weten wat je doet. We moeten jou uit je huis zetten. Je staat in principe op straat en je krijgt een boete van de Belastingdienst van minimaal 10.000 of zo. Dus ik heb haar toen mijn verhaal verteld en ik zit hier alleen in mijn huis en ik wil gewoon niet meer leven en ik wil gewoon dood. En toen heeft ze gezegd van als jij nu vannacht stopt, dan heeft dit geen gevolgen voor jou. En ja, daar kan ik gewoon nog steeds niet bij. Dat zij dat heeft gezegd, dat ze gewoon mij een kans heeft gegeven en dat ik een heel nieuw leven kon beginnen. En ik ben daarna gestopt. Die nacht ben ik gestopt en ik ben ook nooit meer teruggevallen. Ik had zulke rare gedachten over liefde en over seksualiteit. Helemaal vol. Ik moest alles leren wat gezond is eigenlijk. Ik moest het gaan toelaten, ik moest het gaan toestaan. In het begin trapte ik er tegen, heel raar. Totdat je op een gegeven moment gaat ervaren van ja, maar dit is echt, joh. Dit is echt. Dit is liefde. Maar dat is heftig. Heel, ook de liefde van God, hè. Toen ik dat ging toelaten, ben ik tot rust gekomen. En ze uiteindelijk een rust gekomen en dat zoeken naar erkenning en waardering van mensen ook is gestopt. Zoveel liefde gevonden bij Jezus en bij Roland. En dat gaat samen. En dan, ja, dan kwam er rust.
1: Ja, het verhaal van Deborah. Marja Sijpenstein is hier namens Todd Helders Volks. En zij helpen mensen om uit de prostitutie te stappen. Ja, Marja, wat denk jij als je het verhaal van Deborah hoort?
4: Ja, ik vind het iedere keer opnieuw een prachtig verhaal. Omdat zij zo goed uitlegt hoe ingewikkeld het is. Omdat er zoveel lagen en zoveel verschillende problemen eigenlijk spelen. Al van vroeger, maar ook door gebruik van middelen. En heel, ja, depressie, gevoel van lage eigenwaarde. Dat kan zij zo goed uitleggen. En ook dan begrijp je ook dat je er niet zomaar even mee stopt. Ja. Dat je heel veel te doen hebt voordat je leven weer op de rit staat.
1: Ja, het is niet makkelijk om uit de prostitutie te stappen.
4: Nee, het is echt vaak een weg van maanden, jaren. Ja. Ja.
1: Je kent haar ook persoonlijk.
4: Ja.
1: Wat is dat voor een vrouw?
4: Het is een geweldige vrouw. En ze straalt zoveel licht en hoop uit als je haar ontmoet. En juist ook door wat zij heeft meegemaakt. En waarvan ze nu dus heeft gezegd, ik deel mijn verhaal omdat ik daar een ander mee kan helpen. Ja, is echt prachtig. Dus ze doet ook wel bijvoorbeeld straatwerken met ons. Ze vertelt wel eens haar verhaal aan een groep. En dat is natuurlijk heel erg mooi. Want ja, wij hebben een prachtig team maatschappelijk werk. Maar juist ook iemand die het heeft meegemaakt kan tegen een vrouw achter het raam zeggen, ja, maar ik weet wat het is. Ik heb het ook meegemaakt. Het is mij ook gelukt om eruit te komen. En dat helpt, dat is een kracht.
1: Ja.
4: Dat is prachtig.
1: Hoe heb je haar kunnen bereiken? Of hoe hebben jullie haar kunnen bereiken met hulp?
4: Nou, zoals zij vertelt, is zij dus door de politie aangetroffen bij een prostitutiecontrole. En die hebben gezegd, je moet nu wat gaan doen. En zo is ze doorverwezen en terechtgekomen bij Scharlakenkoord.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja, ja. Jullie bereiken ook heel veel mensen met sms'jes, hè?
4: Ja.
1: Hoe werkt dat?
4: Ja, kijk, deze groep, die, omdat we ze niet zien, gebruiken we eigenlijk het middel wat zij ook gebruiken, namelijk het internet. Dus die profielen, die sturen wij berichtjes. En dat herhalen we ook. En wat wij het belangrijkste vinden, is dat ze allemaal weten dat ze niet alleen zijn. Vooral omdat het heel vaak mensen uit het buitenland betreft. Dus ja, die zijn niet gewend dat er hulp is voor mensen in de prostitutie. En soms krijgen we ook letterlijk zo'n berichtje terug van: ik wist niet dat er hulp is voor mensen zoals ik. En dat vinden we dus altijd het allerbelangrijkste, dat ze dat weten. En dat herhalen we dan ook. En dan zit er een linkje naar de website en ze kunnen chatten of bellen of wat dan ook. Soms gaan we dus ook mee met gemeentes. Hè? Dus zo'n prostitutiecontrole als in het geval van Deborah gaan we ook geregeld mee. En dat is heel erg mooi, omdat ze tegen een controleur nogal eens zeggen: nee, niks aan de hand, ik wil dit. En dat ze dan bijvoorbeeld tegen een maatschappelijk werker wel zeggen van: ja, maar ik ben bang. Of ik zie geen uitweg. En dus dat zijn, ja, je moet echt uitreiken naar deze mensen. Ze komen heel zelden uit zichzelf hulp zoeken.
1: Ja. Hoeveel van die berichtjes stellen jullie uit per jaar? Heb je daar een idee van?
4: Ja, we bereiken meer dan 26.000 unieke profielen in een jaar. En die krijgen meerdere berichtjes. Dus dat zijn er heel veel. Ja.
1: Ja. En hoeveel van die mensen accepteren ook hulp? Of vragen dan ook om die hulp?
4: Ja, dat is ontzettend moeilijk om te zeggen. Omdat ze meestal niet direct gaan reageren en zeggen: ik wil hulp. Maar wat we ook nog wel eens meemaken, is dat iemand dan later ineens belt. Ik had zelf pas een vrouw aan de telefoon en die belde: ja, nou is mijn auto in beslag genomen. En ze werkt in de escort. En wat moet ik nu? Nou ja, dat was een heel ander beginpunt, zeg maar. Dus die vrouw had helemaal niet in eerste instantie gereageerd op het berichtje. Dus dat weten we niet precies. Maar ja, het gebeurt. Ik denk wel dat in een kwart of zo van de hulpverleningstrajecten weten we zeker dat het begonnen is met een berichtje. En dat kan ook vaker zijn, omdat ze ook wel eens, ja, nog gaan bellen of mailen. Ja.
1: Ja, ja. Terug even naar het verhaal van Deborah. Hoe gaat het nu met haar?
4: Ja, het gaat heel erg goed. Ja, ze heeft echt een hele inspirerende rol voor heel veel mensen, denk ik. Door haar boek, door als ze lezingen geeft. Het is echt heel mooi om te zien hoe haar leven er nu uitziet. Wat ze is eigenlijk gaan doen met de negatieve ervaringen die ze zo heeft omgezet in het tegenovergestelde.
1: Ja, en nu een nieuw leven dus
4: echt een
1: opgebouwd.
4: Nieuw leven, ja. Ja.
1: We zijn in gesprek met Maya Sijpenstein van het Gelaken Koorts, onderdeel van Tot Helden des Volks. En zometeen gaan we horen hoe die hulp eruit ziet aan vrouwen in de thuisprostitutie.

0: Marielle Madern samen met Ralf van Manen, Jorden, voor nu en voor altijd. Ja, meer dan 20.000 sms'jes en berichtjes stuurt tot Hel des Volks elk jaar naar mensen in de prostitutie. Met daarin de tekst: er is hulp voor jou. Nou, de mensen krijgen hulp en een deel daarvan stapt ook uit de prostitutie. Marja Sijpenstein is manager bij het Gelijke Koord, onderdeel van Tot Hel des Volks. En ze helpen dus mensen om uit de prostitutie te stappen. Ja, Marja, jullie sturen dus heel veel berichtjes. Maar zoeken jullie ook vrouwen op?
1: Ja, we zoeken ze ook op. Zoveel mogelijk. Op plekken waarvan we weten dat er prostitutie is, gaan we naartoe. Dus in Amsterdam zijn dat de Wallen, maar overal in het land zijn ook bijvoorbeeld clubs waar dat gebeurt. Daar gaan we naartoe. En soms gaan we met gemeentes mee als er prostitutiecontroles bij mensen thuis doen. Of in een hotel of een vakantiepark of waar dan ook.
0: Ja, maar dat lijkt me ook wel moeilijk. Ja, met de politie kun je daar dan inderdaad op controle mee. Maar die thuisprostitutieplekken, die zijn vaak onbekend waar dat is.
1: Ja, nou, maar wat ze dan doen is een soort mystery guest. Dus de controleur maakt dan onder een anonieme naam een afspraak met de persoon in de prostitutie. En dan krijg je een adres en dan ga je daar naartoe. Dus dan bezoek je die persoon thuis of in het huis wat gehuurd wordt via Airbnb of vakantiehuis. Ja.
0: Ja, ja, en zo komen we dus in contact met, nou, vooral vrouwen dus. Wat hoor je van hen terug? Waarom zijn ze in de prostitutie of in de thuisprostitutie gestapt?
1: Ja, vaak zijn dat al problemen die daar de aanleiding voor zijn. Dus heel veel, op dit moment zo'n 40%, zien we vanuit Zuid-Amerika. En die komen dus vanuit omstandigheden van slechte werkgelegenheid of slechte salarissen, zorg voor familie. En heel veel van hen komen dan naar Europa en kunnen niet op een legale manier werken. Dus ze zeggen dan soms ook letterlijk: ja, dit is de enige manier voor mij om hier een beetje geld te kunnen verdienen. Maar dat is allemaal natuurlijk echt illegaal. Ze verblijven al illegaal en dat werk mogen ze ook niet doen. Dus ja, het is vaak al een probleem van armoede of geen perspectief. En ja, ze denken dan dat het hier beter is. En misschien is het ook een heel klein beetje beter dan in hun thuisland, omdat ze nog wat verdienen. Maar ja, ze zijn natuurlijk zo illegaal. Ze hebben geen mogelijkheid om daarmee door te gaan. Dus het is een vreselijk leven. We treffen wel eens iemand die al voor de vijfde keer 's nachts om 1 uur met de rolkoffer op straat wordt gezet.
0: Ja, dus geld is grotendeels dan eigenlijk de motivatie om de prostitutie in te stappen.
1: Ja, ze hebben bijvoorbeeld schulden of ze krijgen schulden doordat iemand zegt: nou, ik kan je een ticket betalen. En dan moeten ze vervolgens dat met hele hoge rente terugbetalen. Dus het begint vaak met een probleem en het probleem wordt meestal niet kleiner, maar groter.
0: Ja. Ja. Hoe groot is de stap voor mensen in de prostitutie om hulp te gaan zoeken?
1: Enorm. Enorm. Ja, zoals we het ook al hadden over de berichtjes die we sturen, heel veel mensen weten überhaupt niet dat er hulp bestaat voor mensen in de prostitutie. Omdat ze uit een land komen waar dat niet bestaat. En dan is het nog zo dat mensen komen in een soort overlevingsstand terecht. Waarbij ze echt van dag tot dag leven. En als je ze zou vragen: hè, wat is je plan? Dan zeggen ze soms ook letterlijk: ik heb helemaal geen plan. Ik kan niet eens nadenken over morgen, maar echt alleen over vandaag. En je ziet ook bij mensen die chronische geldstress hebben, dat de hersen delen die vooruitkijken, die kunnen plannen en rekenen, die worden gewoon zo soort onderdrukt door de overlevingsstress van elke dag opnieuw vragen of je genoeg klanten krijgt om genoeg geld te verdienen om de woning die je huurt te kunnen betalen, of dat je niet gepakt wordt. Dus dat is een enorme stress. Dus die mensen komen er al helemaal niet aan toe om te denken: ik wil eruit, ik ga iets organiseren. En daarom sturen we ook die sms'jes, zodat ze eigenlijk alleen maar erop kunnen klikken en contact kunnen maken.
0: Ja, dan heb je eigenlijk gewoon echt iemand nodig die

0: staan. Dus het kan ook heel goed zijn dat mensen die er zelfstandig ingestapt zijn toch in een situatie terechtkomen dat ze onder druk of uitgebuit worden. Voor huisvesting, voor vervoer, voor van alles.
1: Ja, dus dat er eigenlijk misbruik gemaakt wordt, ja, op heel veel manieren dus van zo'n vrouw,
0: ja,
1: meestal.
0: Klopt, ja. Dus ze komen, ja, uit kwetsbaarheid en die kwetsbaarheid wordt eigenlijk groter.
1: Ja. Ja. Nou, gelukkig is er dan Tot Heel des Volks. Ja. Jullie kunnen hen helpen.
0: Ja.
1: Hoe ziet die hulp er aan hen uit?
0: Ja, dat is wel per persoon verschillend. Wij vinden het allerbelangrijkste dat iemand als zeg maar ervaart van ik word gezien. Er is iemand naast mij. En dat maakt dan een heel groot verschil. Dat horen we heel vaak terug. Dat iemand zegt, oh, je zag mij gewoon als persoon. Niet als iemand die iets verkeerd doet, maar gewoon als persoon. En dan afhankelijk van de situatie kijken we wat we kunnen doen en wat het belangrijkste is. Nou, dus dat staat heel vaak toch financiën. Dat kunnen bijvoorbeeld schulden zijn, schulden bij de Belastingdienst. Huisvesting is heel vaak een probleem. Daar kunnen we niet zo heel veel mee, maar wel met iemand in ieder geval meedenken. Ander werk vinden. Vaak zijn mensen getraumatiseerd en gebruiken ze middelen. Dus afkicken, hulpverlening. Het is vaak echt heel veel en dat duurt dus ook heel lang. En in een aantal gevallen, kijk, als iemand illegaal in Nederland is en ze moeten terug naar hun thuisland, dan proberen we ze in ieder geval zo goed mogelijk daarin te ondersteunen en mee te denken of er bijvoorbeeld in hun thuisland een organisatie is waar ze houvast vinden en misschien ook daar toch in een betere situatie terecht gaan komen.
1: Ja, maar dat begint met de erkenning van ik heb hulp nodig.
0: Klopt.
1: En ik accepteer die hulp.
0: Klopt, ja.
1: Ja, ja. Ja. Veel mensen stappen ook uit de prostitutie.
0: Ja.
1: Wat doet dat met jou?
0: Ja, dat is het allermooiste. Dat is het allermooiste. En het is intens werk wat we doen. Maar als dan iemand hele kleine stapjes zet. Als iemand bijvoorbeeld alleen al zegt, oh, ik voel me. Hè, we doen bijvoorbeeld op woensdag ook een inloop met een maaltijd. Als iemand dan zegt, oh, ik voel me hier eindelijk sinds jaren voel ik weer eens liefde. Dan ben je al heel blij. Want dan denk je, kijk, die persoon die voelt weer dat ze mens is. En dat ze dus, ja, een ander leven kan hebben. En als iemand dan bij ons een leerwerktraject volgt en dan zie je ze in een paar weken tijd, zie je dat ze heel veel zelfvertrouwen krijgen. Dat is prachtig om te zien.
1: Ja, dat is als het ware een nieuw leven opbouwen.
0: Echt, ja. Ja.
1: Nou, een nieuw leven begint dan voor mensen die uit de prostitutie stappen. Soms ook met God. En zometeen hoor ik graag hoe je God aan het werk ziet bij vrouwen die uit de prostitutie komen. Ik ben in gesprek deze ochtend met Maya Sijpenstein van het Gelaken Koord, onderdeel van Tot Heil des Volks. It's been a long year, it almost took me down, I swear. Life was

0: trouw van God wordt volop bezongen hier bij Gronings Radio. Zo ook in dit lied van Toby Mac. Je hoorde Faithfully. Ja, iemand uit de prostitutie halen is één ding, maar prostitutie uit iemand halen is een heel ander ding. Dat is de ervaring van Maya Sijpenstein van Tot Heel des Volks. En we praten deze ochtend over hun hulp aan mensen om uit de prostitutie te stappen. Maya, fijn dat je bij ons bent. Ja, we weten inmiddels dat jullie echt tienduizenden berichtjes per jaar sturen aan vrouwen in de prostitutie. Ja, als er dan zo'n antwoord komt op zo'n sms'je of zo'n berichtje, ja, wat gebeurt er dan vervolgens?
1: Nou, soms reageert iemand met een berichtje terugsturen. Soms gaat iemand naar onze website en er is ook bijvoorbeeld een chatfunctie. Vooral mensen die nog anoniem willen blijven, die vinden dat vaak eerst fijn. En dan proberen we natuurlijk ertoe te komen dat ze een keer willen bellen en dat we ze uiteindelijk natuurlijk gaan ontmoeten. Want dan kun je toch beter nog met ze praten. Omdat het heel belangrijk is dat ze vertrouwen krijgen. Ja. Omdat ze vaak natuurlijk een leven achter zich hebben waarin maar zelden iemand te vertrouwen is. En vanuit daar proberen we het verhaal te gaan horen. Wat er aan de hand is. Waar iemand vandaan komt. Waar iemand nu staat. En vaak kan iemand op dat moment nog niet echt dromen van een mooie toekomst. Maar dan ga je aan het werk met de problemen. En de eerste praktische stappen vaak. Huisvesting, geld, andere baan. Ja. Zoals je net ook zei, dat zijn eigenlijk nog maar de praktische dingen. Maar als je zoveel hebt meegemaakt van geweld, van trauma, van minachting, soms al vanuit vroege jeugd, of eigenlijk best wel vaak, dan moet er nog veel meer gebeuren. Hè? Dus dan moet de prostitutie ook uit de vrouw of uit de man. Ja. En dat is wel vaak een lange weg.
0: Ja. Jullie sturen dus echt aan op een face-to-face ontmoeting. Ja. Waarom is dat dan zo belangrijk?
1: Ja, ik denk omdat het toch begint met ervaren dat je een mens bent. Zoals wij. En dat horen we ook zo vaak terug. Dat iemand dat eigenlijk als eerste verrassing. Zo van, ik werd bij jullie voor het eerst. Voelde ik me weer gewoon mens. Je ziet toch vaak dat mensen die dit werk doen zich dat ze ook te horen krijgen letterlijk van een pooier of van klanten. Van je bent niks waard, je bent een hoer. Mensen zoals jij. Ze krijgen de vreselijkste dingen te horen en maken ze mee. En dat gaat in je zitten.
0: Ja, maar het begint dus van samen mens zijn. Dat is ook jullie slogan.
1: Ja.
0: Dat iemand die in de prostitutie werkt ook gewoon echt een mens is. En niet minderwaardig. En niet van je hebt foute dingen gedaan. Nee, je bent een mens, je bent geliefd ook.
1: Ja, en dat merk je ook. Als je iemand ontmoet, als je samen koffie drinkt. Of als we met elkaar koken en eten. Het is prachtig om te ervaren dat we inderdaad allemaal mensen zijn. Met allemaal onze eigen geschiedenis. Maar we zijn wel allemaal mensen. Dat is de basis. We geloven natuurlijk ook in God die ons allemaal uniek geschapen heeft en voor ons allemaal een plan heeft voor ons leven. En het is, er is niks mooier dan dat iemand dat langzamerhand weer gaat ervaren.
0: Ja. En dan ga je op zoek naar van, wat voor hulp heeft deze persoon nodig?
1: Ja.
0: Zit er ook een grens aan waar je hulp kan bieden?
1: Omdat gewoon niet alles kan. Maar er zit nooit een grens in dat we het proberen. Wat je ook veel ziet is dat mensen weer terugstappen. Omdat ze zeggen, nou, al het nieuwe is eng en onbekend. En dus ik ga maar terug wat ik altijd al heb gedaan. En dat kan heel veel keren gebeuren. Maar wij zullen het nooit opgeven. Dus wij zullen nooit zeggen, nou, nu hebben we het zoveel geprobeerd. We beginnen altijd opnieuw en we proberen wat we wel kunnen. Dus natuurlijk zijn er grenzen aan wat er aan bijvoorbeeld geld beschikbaar is of aan regels wat toegelaten wordt in Nederland. Maar gelukkig zit er aan liefde geen grens.
0: Ja, daar gaan jullie mee door.
1: Ja. Ja.
0: Jullie zijn een christelijke organisatie.
1: Ja.
0: Zie je in jouw werk ook God aan het werk?
1: Oh ja, elke dag.
0: Elke dag?
1: Elke dag, ja. We beginnen ook elke dag samen met een stukje uit de Bijbel lezen en bidden voor de dingen waarvan we verwachten dat ze moeten gebeuren of zullen gebeuren. En we zien echt zo vaak doorbraken in situaties waarvan wij werkelijk niet weten hoe het zeg maar verder moet. Bijvoorbeeld iemand die bijvoorbeeld 18 wordt en weg moet uit de instelling waar ze tijdelijk verbleef, maar net een beetje zich veilig begint te voelen. En dat het dan toch lukt dat iemand dat plekje of een nieuw veilig plekje vindt. Dat is menselijkerwijs zijn dat dingen die niet gaan gebeuren, maar we bidden ervoor en we hebben heel veel bidders om ons heen en dan gebeurt het soms toch. Dus ja, daar zien we het al in. En als we zien dat... soms zie je echt dat een vrouw ook God leert kennen. Of God echt leert kennen. En dan gaat beseffen dat God haar heeft geschapen en haar lief heeft. Dat ze een kind van God is. Nou, dan zie je pas echt hele grote veranderingen. Want dan gaat eigenlijk dat fundamentele gevoel van... ik ben geliefd, ik ben het waard om geliefd te worden. Want ik ben door God geschapen, ik ben zijn kind. Dat maakt het hele leven anders en nieuw en beter. En ja.
0: Ja. Hoe belangrijk is het voor jullie dat mensen die uit de prostitutie stappen... of hulp aanvaarden, dat ze God leren kennen? Of begint het echt bij die hulp, die praktische hulp, dat dat voorop staat?
1: Ja, maar dat staat ook niet los van elkaar. Want wij leven vanuit die liefde van God. En ik hoor vaak dat als vrouwen dan bijvoorbeeld bij ons op kantoor binnenkomen... dat ze het ervaren, ook al werken we misschien aan praktische dingen. Wij bieden hulp aan iedereen, of ze geloven of niet... en of ze er iets van willen weten of niet. Maar het is natuurlijk het allermooiste wat kan gebeuren... als iemand God leert kennen en je ziet dat het leven daardoor zo verandert. Maar we leggen het niet op, alleen het is bij ons belangrijk en ze voelen het. En dus als ze willen, we vragen natuurlijk best vaak van... vind je het fijn als we voor je bidden? Nou, als ze het niet willen, doen we het niet. Maar als ze het wel willen, doen we het. En dat zijn ook echt wel vrouwen die misschien nog niet geloven... maar die toch zeggen, ja, het geeft me heel veel rust als je voor me bidt. Dus ja.
0: Ja. Denk je niet soms wel eens, of vraag je niet aan God van... waarom zijn er zoveel misstanden in de prostitutie? Waarom gebeurt dit? Waarom worden vrouwen uitgebuit?
1: Ja, dat denk ik elke dag wel. En het is natuurlijk heel veel als je aan die aantallen denkt... en aan hoe diep de ellende is. Ja, dat is eigenlijk te groot voor ons mensen om dat te overzien of te dragen. Dat is niet denkbaar. Dus ik zou dit werk ook helemaal niet kunnen doen... zonder dat ik dit elke dag bij God weer terug kan leggen. En zeg van, ja, Heere God, het is uw werk. U weet het, u kent ze allemaal. En ik doe vandaag maar wat ik wel kan doen. En zo mag ik het ook aan het eind van de dag weer teruggeven. En hij doet het ook. Ik bedoel, ik zie dus ook gewoon heel vaak dat hij al iets heeft geregeld... voordat wij zagen dat er een probleem was. Anders zou ik dit eigenlijk nu niet meer doen.
0: Ja. Wauw, jullie doen heel erg mooi werk bij het Gelaken Koor bij Tot Heil des Volks. Hoe kunnen mensen jullie helpen om jullie werk te doen?
1: Ja, nou, bidden. Om zich heen kijken. Dus als je wel iets in je straat ziet waarvan je denkt... oeh, misschien speelt er zoiets. Doe een melding. En ons werk steunen is ook ontzettend belangrijk. Want daarmee kunnen we bijvoorbeeld iemand een cursus laten volgen... of een leerwerktraject, of een borg voor een woning, of wat dan ook. Dus ja, als wij niet gesteund werden door mensen... konden we misschien maar de helft van ons werk doen.
0: Ja. Nou, wil je dit werk steunen? Ga dan naar totheildesvolks.nl/dichterbij om te doneren. Dus totheildesvolks.nl/dichterbij. Maya Sijpenstein van het Schelakenkoord van Tot Heil des Volks. Dankjewel voor dit gesprek.

Komende donderdag geeft deze band een concert in Rotterdam voor King & Country. Ja, en wil je nog twee kaartjes winnen? Luister dan maandag naar de middagshow. De dag van vandaag met Laurens van den Kraat. Maak je kans op twee tickets helemaal vooraan in de zaal. Nou, dat wil je niet missen. Maandag dus tussen 4 en 7 te winnen hier bij Groningen Radio. Zometeen hoor je Paul Balazs en Above All. En dit is de band Cela. En juich Hosanna!

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Chapel Worship.

Dat was Paul Balazs hier bij Groot Nieuws Radio. En above all. Ja, dankjewel deze zaterdagochtend voor het luisteren naar Brandstof. Ik wens je een heel fijn weekend, een hele fijne zaterdag. En graag tot snel weer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Tot Heil des Volks en ZOA.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ah, oh, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, proef jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een ernstig verkeersongeluk met meerdere doden op een snelweg in het noorden van Engeland vannacht. Er waren 3 auto's bij betrokken, waaronder een politieauto. Om hoeveel doden het precies gaat, kan de politie nog niet zeggen. Er werden 14 ambulances opgeroepen. De weg is beide kanten op nog steeds dicht. In de buurt van de Spaanse stad Valencia zijn 1000 mensen geëvacueerd voor een bosbrand. Die ontstond door blikseminslag. Het vuur bedreigt een dorpje en de inwoners moeten een veilig heen komen zoeken. Iets ten noorden van Valencia zijn 3 mensen gewond geraakt door overstromingen als gevolg van zware regenval. Na de zonsverduistering van 1,5 week geleden is vrijdag in ons land een maansverduistering te zien. Daarbij staat de maan bijna helemaal in de schaduw van de aarde. Om het te kunnen zien moet je vroeg opstaan. Even na 6 uur 's ochtends heeft de eclipse maximum. Daarna zakt de maan onder de horizon. En dan het weer van Weer Online. Buien, maar het is ook droog vanmiddag met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook buien, vooral in het noorden. En meer zon bij een graad of 19. En tot over het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Het wordt iets drukker op de Nederlandse wegen. 90 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op dit moment op de A1. Dat is vooral omrijdend verkeer vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Dat merk je op verschillende trajecten. Bij Barneveld, Kootwijk en Amersfoort Noord heb je in alle gevallen 10 tot 15 minuten vertraging. De A15, Gorkum richting Nijmegen, daar heb je 5 tot 10 minuten op onthoud tussen Echteld en Ochten. Op de A58 richting Breda heb je vertraging door de afgesloten A27. Tussen Tilburg-Reeshof en Hulvehout betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten vertraging. Tot slot nog Duitse grenscontroles, de A76 richting Duitsland. De vertraging loopt behoorlijk op tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. Je doet er 25 minuten langer over.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van Voodoo.
7: Aldi.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van Voodoo.
7: Aldi.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie olifant.
12: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
18: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. al 60 jaar.
19: Dit is het Worship Weekend.
2: Het christelijke radiostation.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de trots en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je lijkt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
10: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het dode die gisteren viel bij een aanval op een school in Zweden is een meisje van 17, melden Zweedse media. De dader is een 18-jarige oud-leerling. Hij was met een zwaard de school binnengegaan en stak mensen neer. Waarom is niet bekend. Naast de doden raakten 3 jongeren gewond. Het is nog onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen bij een zwaar auto-ongeluk in Noord-Engeland vannacht. De politie heeft het over meerdere doden en niet over gewonden. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken, waaronder een politieauto. Volgens getuigen zat die achter een auto aan. Er werden 14 ambulances opgeroepen. Op de A58 bij Oorschot is een automobilist aangehouden. Volgens Omroep Brabant had hij zijn auto op de vluchtstrook geparkeerd en lag hij te slapen. De man bleek te hebben gedronken, had cocaïne gebruikt en kon zich niks meer herinneren. Hij had ook geen rijbewijs en identiteitsbewijs bij zich en krijgt een paar bekeuringen. En dan het weer van Weer Online. Buien, maar het is ook droog vanmiddag met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook buien, vooral in het noorden. En meer zon bij een graad of 19. En tot over het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: 50 kilometer file in het land. 3 kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld staat 9 kilometer file. Heeft ermee te maken dat de A12 in oostelijke richting dicht is tussen Lunetten en Veenendaal. Dat is voor werkzaamheden. Andere kant op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Kwartiertje vertraging bij Hoevelaken. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. Een kwartier oponthoud. En een half uur vertraging door de grenscontroles in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kundenberg.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-style bodem. Een dunne Italian bodem. Yeah. Of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
19: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar €1,19. Lidl, je verdient het.
7: Hoe maak je snel vrienden?
0: zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
23: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
24: Is het Worship Weekend.
25: Het christelijke radiostation. Goed.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Oei!
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoei!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
11: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
12: Groot Nieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De NS heeft vandaag al een recordaantal van 55.000 mensen naar het Formule 1 weekend in Zandvoort vervoerd. Dat zijn er een paar duizend meer dan gisteren. De NS had opgeroepen vroeg met de trein te komen om op tijd voor de sprintrace te zijn. Daar hebben veel mensen zich aan gehouden, zeggen ze. Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. Hij begon en eindigde als zesde. Verstappen was positief over de snelheid van zijn auto, maar zei dat inhalen vrijwel onmogelijk was. George Russell won de sprintrace. Straks is de kwalificatie voor de echte Formule 1-race morgen. Maarten van der Weijden stelt het overhandigen van zijn cheque aan het Prinses Maxima Centrum even uit. Hij wil eerst helemaal herstellen van zijn zwemtocht langs 22 steden die hij definitief moet stoppen, omdat hij opnieuw ziek werd. Ik wil er later deze week een feestelijk moment van maken, zegt Maarten op Instagram. En dan het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af, met hier en daar nog een bui. Het is 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui en ook een graad of 19. En tot over het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Op de A1 Amsterdam-Apel door een 20 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Stroe. 11 kilometer file. Heeft ermee te maken dat de A12 in oostelijke richting dit weekend dicht is voor werkzaamheden. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 10 minuten vertraging daar. Half uur vertraging aan de grens als je over de A76 vanuit Geleen naar Aken rijdt. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kundeberg. En op de N317 Doetinchem-Dinxperlo. Een half uur vertraging tussen Ulft en Gendringen. 2 kilometer file. Daar.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
20: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.

0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Dit is het Worship Weekend.
4: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: He, zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
7: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
10: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een zwaar verkeersongeluk vannacht in Noord-Engeland heeft aan 7 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 politieagenten, meldt Sky News. Het ongeluk gebeurde bij een politieachtervolging op een snelweg bij Middlesbrough. De chaos is zo groot dat de weg beide kanten op nog altijd dicht is. De jongen die gisteren op een school in Zweden met een zwaard een meisje doodstak, had een fascinatie voor aanslagen op scholen in binnen- en buitenland. Hij schreef erover op social media, meldde Zweedse media. En ook had hij veel bewondering voor een Zweed die 11 jaar geleden 3 mensen doodstak, ook op een school. De NS heeft tijdens een raceweekend nog nooit zoveel mensen naar Zandvoort vervoerd als vandaag. Aan het begin van de middag waren het er 55.000. Dat is een paar duizend meer dan gisteren. Waarom zoveel mensen besloten juist vandaag de trein te nemen, weet de NS niet. Straks om 4 uur begint de kwalificatie voor de Grand Prix morgen. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar nog een bui. 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui. Bij maxima van 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
15: Een lijstje files zo op de zaterdagmiddag. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Hoenderloo 7 kilometer en een half uur tijdsverlies. Heeft ermee te maken dat de A12 in oostelijke richting dit weekend dicht is voor werkzaamheden. A2 Utrecht en Eindhoven bij Sint-Michielsgestel 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. Is een nasleep van een ongeluk. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Kwartier vertraging daar. A50 Eindhoven-Arnhem. De spitsstrook is dicht bij knooppunt Bankhoef. Daardoor vanaf knooppunt Paalgraven 8 kilometer file en een half uur vertraging. Kwartiertje vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. En 10 minuten op de N233 Kersten en Veenendaal. Rijd langzaam bij Renen.
16: Nu
17: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
17: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Hands van Voordeel.
17: Aldi.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
5: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Nu ook bij Aldi verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
22: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf 12,99.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Dit is het Worship Weekend.
5: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Ain't nobody but God did it.
0: There's no way around. Nieuw.
1: Zera Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een verkeersongeluk op een snelweg in Noord-Engeland zijn vannacht 7 mensen om het leven gekomen. Een auto met 5 inzittenden reed bij Middlesbrough aan de verkeerde kant van de weg en botste frontaal op een politieauto, maar daarin 2 agenten. De politie achtervolgde de auto, maar het is nog niet duidelijk waarom. Pleegouders krijgen te weinig steun van instanties bij het opvangen van kinderen en daarom stoppen veel ouders tussentijds. Het komt onder meer door te weinig personeel bij pleegzorgorganisaties en jeugdzorg, meldt RTL Nieuws. Veel kinderen wonen daardoor langer bij hun eigen ouders en krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Een valse start voor Manchester United in de Engelse voetbalcompetitie. De eerste wedstrijd was tegen Hull City, de ploeg die na jaren weer terug is in de Premier League. En Man United ging met 2-0 onderuit. Matthijs de Ligt deed nog niet mee vanwege een rugblessure en Joshua Zirkzee bleef op de reservebank. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar nog een bui, 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon, in het noorden later kans op een bui, bij maxima van 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda gebeurde een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 2 rijstroken zijn daar nog dicht. Zodoende 3 kilometer file vanaf Rotterdam Prins Alexander. Een klein kwartiertje vertraging. En die vertraging heb je ook op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum Oost. Daar blokkeert een kapotte vrachtauto 2 rijstroken.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
16: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
11: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
17: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Nieuw! De Pepperoni di Papa Pizza. Vanaf €8,99. Bestel hem met een New York-stijl bodem, een dunne Italian bodem... Yeah.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het aantal schademeldingen na de aardbeving gisteren in Groningen is opgelopen tot meer dan 220, meldt RTV Noord. Ook zijn er nog 6 meldingen gedaan van acuut onveilige situaties. Gisterochtend vroeg was bij Zandeveer een relatief zware aardbeving met een kracht van bijna 3. In het gebied werd vroeger aardgas gewonnen. Tijdens een toertocht door Brabant is een motorrijder om het leven gekomen. Toen de groep waarin hij reed bij Oorschot ineens moest afremmen, reed hij op de motorrijder voor hem en ging die onderuit. Hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. De weg is afgesloten en specialisten van de politie onderzoeken wat er precies is gebeurd. Oekraïne krijgt meer luchtafweer van Frankrijk. President Zelensky had erom gevraagd, omdat Rusland voortdurend aanvallen uitvoert met raketten en Oekraïne daar weinig tegen kan doen. Aan het front lijken de Oekraïners Rusland nog aardig te kunnen stoppen, maar door de lucht hebben de Russen vrij spel met hun raketten en drones. En nu het weer van Weer Online. Het is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, al valt vooral in het noorden nog enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog en dan 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Wij zijn berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een berg playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf $12,99. Bestel hem met een New York-staalbodem, een dunne Italian-bodem, yeah, of met een zuurdesem-staalbodem. New York Pizza.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Dit is het Worship Weekend.
21: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Chapel Worship,

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Wauw, zomerpakkers bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Daarmee kom je stralend de zomer door. En er zijn nog veel meer zomerpakkers, dus kom snel naar de winkel. Of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...

0: Kies hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Na de aardbeving gisteren in Groningen is het aantal meldingen over schade flink aan het oplopen. Tellen staat nu op dik 220. Bij het Schadeinstituut zijn er ook 6 meldingen binnengekomen van een acuut onveilige situatie. En op 1 plek zijn al maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Bij controle van coffeeshops in Leeuwarden zijn tientallen kilo's hash in beslag genomen, net als meerdere kilo's tabak en tabaksmachines. 1 zaak had veel meer hash in huis dan is toegestaan. De controles werden uitgevoerd door een speciaal team van de gemeente Leeuwarden met hulp van de douane en de politie. Een teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van morgen in Zandvoort. Hij start vanaf de 7e plek. Lando Norris van McLaren pakt de pole, gevolgd door George Russell in zijn Mercedes. Bij de sprintrace eerder vandaag wist Verstappen ook al geen potten te breken. Hij werd toen 6e. En nu het weer van Weer Online. Het is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Al valt vooral in het noorden nog een enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog. En dan 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
0: Nieuw.
1: Zera Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God,

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 7 uur.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen omdat ze bij corrupte zaken waren betrokken. De 2 zouden gift hebben aangenomen van bedrijven die in ruil dan weer opdrachten van de gemeente kregen. Rotterdam had al een vermoeden dat het niet lekker zat en na onderzoek van het OM bleek de zaak erger te zijn dan gedacht. Langs de Maas in Venlo is een dode vrouw gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. De vrouw werd vanmiddag gevonden door een wandelaar. Wie het slachtoffer is en hoe lang het lichaam daar al lag, weet de politie niet. En daarom worden mensen die iets gezien hebben opgeroepen zich te melden. Max Verstappen is er letterlijk ziek van dat hij morgen vanaf de 7e plek start bij de Grand Prix in Zandvoort. Ik heb niet veel energie en ik heb ziek in de auto gezeten, zei hij na de kwalificatie. Ook vandaag had Verstappen weer moeite om balans in zijn auto te vinden. Een probleem waar hij al het hele seizoen last van heeft. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden, elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Zometeen
12: het heerlijk loflied.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar €1,19. Lidl, je verdient het.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Hallo.
22: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
21: Ja hoor.
22: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
21: Tuurlijk.
22: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
21: Ja.
23: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Elke avond vanaf 7 uur.
24: De mooiste kerk- en koormuziek.
8: Het christelijke radiostation.

0: Dierbare Heer en Heiland worden het hervormd kerkkoor uit Kampen.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 855. Vanavond de gast Hans van Blijdeveen en Ineke Bos, beide met een zomerse vakantieherinnering. Straks aandacht voor ons blijde klankenkoor van de week, het christelijk regionaal koor Voices, maar eerst de Urkerzangers met Ga mij niet voorbij, O Heiland. Solist in dit lied is Henk Kramer.

Dan zingt mijn ziel. Christelijk regionaal koor Voices, ons blijde klanken koor van de week. Volgende maand op 19 september in de Bovenkerk van Kampen het 25-jarig jubileumconcert. Dan nu muziek van Laudate Deum uit Apeldoorn. Een Duitsstalig lied, psalm 62, heet Mijne Seele ist stille zu Gott.

0: Voor het vakantiegevoel even in het Duits. Meine Seele ist stille zu Gott. Worden Laudate Deum uit Apeldoorn. Vandaag ben ik in gesprek met Hans van Blijdeveen, dirigent van diverse koren. En vanavond spreken wij over het lied 10.000 redenen. Hans, hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Ik begrijp dat dit lied voor jou met vakantie te maken heeft.
1: Dit heeft zeker met vakantie te maken, ja, dat klopt, ja.
0: Op wat voor manier?
1: Nou, eigenlijk heel simpel. Ik heb dit lied gearrangeerd voor mijn mannenkoor. En voor orkest in mijn vakantie.
0: Jo.
1: Dus vanaf de camping in Denemarken, met het zicht op het Deense fjord, heb ik dit lied mogen schrijven. En ja, iedere keer als ze dit lied zingen, dan heb ik daar toch weer associaties bij. Dat ik daar zat en over die bergen en dat fjord heen keek. En dacht, ja, er zijn inderdaad 10.000 redenen om dankbaar te zijn.
0: Neem je daar dan bewust de tijd voor? Zeg je tegen je reispartners, jongens, deze ochtend mij niet storen, want ik werk aan een lied? Of gebeurt dat gewoon tijdens een kop koffie?
1: Ik neem me ieder jaar voor, als ik op vakantie ga, dan ga ik schrijven. Dan ga ik bewerkingen maken, arrangementen maken. Meestal komt daar helemaal niks van. Hmm. Dit was een vakantie dat we echt met z'n tweeën waren. En het ook wel prettig vonden om gewoon lekker bij de toen de tijd nog camper te zitten. Ja. En dat gaf mij, ik ben niet zo'n lezer. Ik ben niet zo van, ik pak een boek en ik ga lekker lezen. Uh-huh. En ik pak mijn laptop en ik ga lekker zitten schrijven. Ik had een heel klein keyboardje. Dus dat was wel een vakantie. Dingetje.
0: Ja.
1: Niet dat ik dat elke dag deed, maar er waren wel momenten dat ik dat heel fijn vond. Ja.
0: Maar je had er dus wel een keyboard bij, ook om even wat dingen te proberen.
1: Ja, een keyboardje aansluiten op de laptop, daar kon je de noten mee invoeren en ja. Op die manier.
0: Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat het, je hebt hem vierstemmig gemaakt?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Dat je op een gegeven moment ook even wil horen van wat heb ik nou precies allemaal gedaan?
1: Dat is het kleine nadeeltje van het schrijven in je vakantie. Dat je niet de apparatuur hebt die je thuis hebt. Mm-hmm. Dus het moet in je hoofd goed zitten. En als je het dan thuis via de computer weer afdraait, dan hoop je dat het zo is zoals je had bedacht.
0: Ja, en was dat zo?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want je hebt niet zomaar een arrangement van 10.000 redenen gemaakt. Je hebt hem gecombineerd met Psalm 103.
1: Ja, ik ben nogal van het combineren van opwekkingsliederen met psalmen. Uh-huh. En dan sta je eigenlijk versteld hoe. Je kan bijna bij ieder opwekkingslied een psalm verzinnen of andersom.
0: Ja.
1: En ik heb dit inderdaad, loof de Heer, o mijn ziel. Ja, dat vind je terug in Psalm 103 en ook in het nummer de 10.000 redenen.
0: Ja. Ja. Nou is dit een lied van Matt Rapman. Ik kan me voorstellen dat hij niet alles in de gaten houdt wat er met zijn liederen gebeurt. Maar geef jij wel eens een seintje naar zo iemand? Van hey joh, ik heb je lied uitgebreid met een traditioneel in Nederland gezongen uitvoering van Psalm 103?
1: Nee, ik heb dat met Matt Rapman niet gedaan. Ik heb ooit wel een nummer geschreven of een nummer gearrangeerd, Then Came the Morning van Bill Gator. Daar hebben we toen mailcontact mee gehad om sowieso toestemming te vragen om dat nummer te mogen arrangeren. Mm-hmm. En hem dat nummer ook toegestuurd. Daar heb ik ook wel reactie op gekregen. Positieve reacties, ja.
0: Ja. En ik kan me voorstellen, aangezien je een groot liefhebber van Bill Gator muziek bent, ja. dat leuk is om zo'n berichtje terug te krijgen.
1: Zeker, zeker. Ja. Ja,
0: dus die heb je bewaard.
1: Ja, die heb ik bewaard, ja.
0: Ja. Maar goed, daar heb je dus toestemming voor nodig. Had je dat bij Matt Rapman niet?
1: Ja, je moet altijd bij de belanghebbende, in dit geval, ik weet niet meer uit mijn hoofd welke uitgever dat was, maar moet je wel de toestemming hebben om zo'n nummer te mogen arrangeren.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en dan ondertussen een mooie herinnering aan Denemarken erbij.
1: Zeker.
0: Dan heb je het weer helemaal op orde. Ja, en zo kwamen we opeens over Bill Gator te spreken. Maar we gaan dus luisteren naar 10.000 redenen. Want de versie met Psalm 103, zoals jij hem hebt gemaakt, hebben we in ieder geval hier niet in de buurt. Maar deze is ook mooi. En die wordt gezongen door het Christelijke Liederes Mannenkoor Ichtes. Hans van Blijdeveen, dankjewel.
1: Graag gedaan.

Prachtig gefloten door Marjolein de Wit. We hoorden Wie maar de goede God laat zorgen. Het lied daarvoor heet 10.000 redenen. Ik sprak erover met Hans van Blijdenveen. De uitvoering was van het christelijk sliedrechts mannenkoor Ichtes. We gaan naar Machtig God, Sterke Rots. Een uitvoering van het Groot Nederlands Jongerenkoor.

Welk een vriend is onze Jezus. Johannes de Heer, lied 150, werd gezongen door de mannen van het christelijk mannenkoor Loof den Heren uit Fase. Ik ga zo dadelijk in gesprek met dirigente Ineke Bos, maar eerst luisteren we naar een Engelstalig lied. Christelijk gemengd koor Glorified Meppel. Lord, I stretch my hands to you.

0: De muziekstandaard.
1: We gaan vandaag luisteren naar Psalm 121. Het is een uitvoering van mannenensemble Espressione, maar het gaat om de psalm zelf. Dat was in ieder geval de vraag die ik heb neergelegd bij Ineke Bos, dirigente, pianiste. Goedenavond.
2: Dag Hans.
1: Ja, ik heb de indruk dat ik je gewoon tekort doe als ik je alleen dirigenten en pianisten noem. Wat mis ik in dit rijtje?
2: Ik ben ook nog reisleider, hè?
1: Ook nog reisleider. Ja, nou, laten we die dan ook nog even benoemen. Ja. Hey, maar mijn vraag was van, joh, zou je eens willen nadenken welke psalm voor jou bijzonder is? Jij kwam met 121.
2: Ja, psalm 121.
1: Waarom?
2: Het was de trouwpsalm van mijn ouders. En toen ze 25 jaar getrouwd waren, maar ook in de dankdienst voor hun beide leven, toen ze overleden waren, is die psalm gezongen, gelezen. Dus die ging altijd al soort met ons mee. Mm-hmm. En het is ook een, de reispsalm noemen ze het ook wel, hè? En zoals ik al zei, mag ik ook reisleider zijn voor Beter Uit. En dan lezen we die psalm ook nogal eens. Dus het is gewoon prachtig. De Heer is mijn beschermer. En dat draag ik zelf ook met me mee.
1: Nou, heeft niet iedereen heel veel connectie met de trouwtekst van zijn ouders. Bij jou duidelijk wel. Is dat iets wat je achteraf beseft van, hey, deze reist al een hele tijd mee? Of had je dat toen je nog jonger was en je ouders 25 jaar getrouwd waren, heb je toen ook beseft van, hey, die psalm is belangrijk voor hun en dus daarmee ook voor mij?
2: Ja, misschien dat ik er toen niet zo diep over nadacht. Maar naarmate je ouder wordt, ga je sowieso wel meer nadenken. En soms ook anders nadenken. En mijn moeder is 2 jaar geleden overleden. Heel plotseling. Ze was nog zeer gezond. 91 jaar, 40 jaar weduwe. En zij gaf mij, voordat zij is overleden, ze is in mei plotseling gestorven. En in februari gaf ze mij een briefje. En daar had ze wat opgezet voor het geval ze zou komen te overlijden, wat er gezongen en gelezen moest worden. Mm. En daar stond dus ook weer die psalm 121 op.
1: Ja.
2: Ja. Dus
1: Je zegt zo even in een tussenzin, ze is 40 jaar weduwe geweest. Dus zij hebben dat als trouwtekst de hele tijd niet in die zin samen kunnen vieren.
2: Nee, zeker niet.
1: Maar heeft zij woorden gegeven aan waarom psalm 121 voor haar altijd belangrijk is gebleven?
2: Toch wel omdat het haar trouwpsalm is geweest. En mijn vader is maar 55 jaar geworden, ook plotseling overleden. En toen zei ze ook gelijk, ja, psalm 121. Die hoorde er gewoon bij.
1: Ja. Ja. Je noemde net een paar steekwoorden over waarom die psalm ook voor jou belangrijk is. Het reisaspect. Natuurlijk de bergen zitten erin. De bescherming. Ja. Kun je daar iets meer woorden aan geven? Wat gebeurt er op het moment dat je bijvoorbeeld in een reis psalm 121 leest?
2: Dat doen we dan vaak wel voorafgaande, zeg maar, aan een reis. Of het is ook de gewoonte bij Beter Uit als je een dagsluiting, dat je een dagsluiting houdt. Hoeft niet per se elke dag, maar en het ligt ook aan wat voor groep of dat we weg zijn. Ja. Dan komt die ook nog wel voorbij en wordt er wat over verteld. En je merkt toch vaak aan mensen ook, ja, weet je, het is ook een psalm. Hij is al treft u het felst verdriet. Hij, de wachter die u ziet, en hij zal je gewoon nooit verlaten. Hij beschermt je. En ik denk dat dat op heel veel momenten in je leven ineens bij je boven kan komen.
1: Mm. En dat gebeurt bij jou dus ook?
2: Ja, deze psalm wel.
1: Ja. Ja. Nou hadden we het hier voor de uitzending even over. Toen zei je, de uitvoering maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Als het maar gewoon psalm 121 is. Ja. En nou hebben we die, ik hef mijn ogen op. Nou, die is natuurlijk net even anders. Maakt dat jou wat uit? Of zeg je, je zei al nee, maar waarom maakt het je niet uit? Laat ik het zo zeggen.
2: Nee, dat maakt me eigenlijk niet uit. Want de strekking van de tekst, die blijft hetzelfde.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus ik vind dat, vind het juist mooi dat dat doorgaat. En dan misschien, ja, zoals wij zeggen, in een ander jasje gegoten wordt. Maar uiteindelijk blijft de tekst hetzelfde.
1: Kijk, dat gezegd hebbend, gaan wij luisteren naar psalm 121. Ik hef mijn ogen op, een uitvoering van mannenensemble Espressione. Psalm 121, Ineke Bos, dankjewel voor je gedachten.
2: Graag gedaan.

0: Een compositie van John Rutter. The Holy City is het finale gedeelte van Visions. Het werd gezongen door het King's College Choir uit Cambridge. Het is tijd voor een nieuw Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Mannenkoor Nederland.
0: Het is een jubileumjaar voor Mannenkoor Nederland. Op zaterdag 3 oktober komt het projectkoor voor de 10e jaar bijeen. Mannenkoor Nederland is een initiatief van muziekliefhebber en cateraar Ad Bai. Eens per jaar verzamelen mannen uit alle windstreken zich op één locatie. 'S Ochtends studeren ze liederen en arrangementen van Klaas-Jan Mulder in. Er wordt van de catering van Bai Fresh genoten en vervolgens een concert gegeven dat wordt opgenomen en op cd uitgebracht. Dit jaarlijks avontuur begon in 2014. De traditie werd in de pandemiejaren 2020, 2021 en 2022 overgeslagen, maar ging in 2023 weer verder. Het oorspronkelijke idee van Bai was om 10 edities van Mannenkoor Nederland te organiseren, waarbij de werken van Mulder centraal zouden staan. En juist daarom is het voor het jubileumconcert gekozen voor de Bovenkerk van Kampen, de plaats waar Klaas-Jan Mulder het grootste gedeelte van zijn leven woonde. De eerste dirigent van Mannenkoor Nederland was Jaap Kramer, die later werd opgevolgd door Gerwin van der Plaats. En als we de cd's erbij pakken, dan zien we dat door de jaren heen diverse muzici bij de uitvoeringen betrokken waren. Marco den Toom, Martin Zonneberg, Arjan en Edith Post, Bastiaan Stolk, Hugo van der Meij, Harm Hoeven, Matthijs Valkenboud, Laura Kieboom, Maurice van Dijk, Arjan Wouters, Noortje van Middelkoop en Chloe Elzenaar. En solisten bij de diverse edities waren Gerwin van der Plaats, Marco Hoorn en Jan Loosman. En op 3 oktober is dus die 10e editie in de Bovenkerk van Kampen. Morgen spreek ik daarover met de dirigent Gerwin van der Plaats. Kunnen we wellicht ook vragen wat eventueel de toekomst van Mannenkoor Nederland is. Maar eerst dit. Het Blijde Klanken Koor van de Week. Mannenkoor Nederland. En vandaag gaan we luisteren naar muziek van de 9e cd. Dank duizendmaal, O Heiland. Mannenkoor Nederland, ons nieuwe Blijde Klanken Koor van de Week. Morgen dus de gast Gerwin van der Plaats, als ook Jacob Schenk. Tot morgen. Dag.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
7: Kom naar de zomerse orgelconcerten op het Betsorgel van de Oude Kerk van Zeist. Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten voor deze Betsorgelpracht op flyingeagle.nl/voorverkoop.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze worden verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. In de praktijk kwam het erop neer dat bedrijven opdrachten kregen van de gemeente in ruil voor geld of cadeaus. Rotterdam had al het idee dat de twee corrupt waren en had het OM gevraagd de zaak verder te onderzoeken. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om daar te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Die woedt zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië had eerder Rusland om hulp gevraagd, omdat daar grotere blusvliegtuigen zijn. Maar dat verzoek viel niet lekker bij de EU. In het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. Een aantal van hen raakte gewond toen een muur instortte. Vanwege het noodweer werden een camping en een discotheek ontruimd. En ook moest de brandweer mensen uit een auto halen die door overstromingen vastzaten. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaringen in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden, elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
17: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Waterschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij. Voel
1: mij zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
7: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Grootnieuws Radio.

0: kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
1: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In de golf van Bengalen, dat is bij India, is een vrachtschip gezonken. Volgens de kustwacht waren er 24 mensen aan boord, van wie er tot nu toe 2 zijn gered. Het schip vervoerde ijzererts. De meeste opvarenden komen uit China. Waardoor het schip is gezonken is niet duidelijk. In de buurt van Oorschot, Brabant, is een motorrijder om het leven gekomen. Het is een man van 75. Hij was bezig met een toertocht en toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem en viel. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor hem doen. De ronde van Spanje is begonnen en toerwinnaar Tadej Pogacar heeft al gelijk de eerste klap uitgedeeld. Hij won de tijdrit door de straten van Monaco. Hij was net een fractie sneller dan de Brit Ethan Hayter. Morgen begint Pogacar in de rode leiderstrui aan de tweede etappe. En die gaat van Monaco naar Monosque, dat is boven Marseille. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken en later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Nu
16: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
15: Nu!
16: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van Fluorio.
16: Aldi.
18: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
16: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
21: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
23: Oké, we gaan.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
7: Het christelijke radiostation.

0: Give the Lord praise, ja.
1: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
2: Door dit lied voel ik me geliefd.
1: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
3: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
1: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Twee ambtenaren die bij de gemeente Rotterdam werkten zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft verder onderzoek naar ze gedaan en de zaken waarvan ze werden verdacht blijken erger. De twee gunden bedrijven opdrachten in ruil voor geld of cadeaus. Canada slaat terug in de handelsoorlog met Amerika. Omdat onderhandelingen tussen beide landen waren stuk gelopen, kwam Amerika vandaag met een belasting op Canadese producten, zoals wijn en meubels. En als antwoord gaat Canada heffingen invoeren op staal en zuivel uit Amerika. En dat gaat allemaal over 2 weken gebeuren. Toen Ronald Koeman opstapte als bondscoach, was Pep Guardiola de ideale opvolger in de ogen van de KNVB. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Maar Guardiola haakte af omdat hij na Manchester City een jaar niks wil doen. En kandidaat nummer 2, Arne Slot, gaat liever een club trainen. Toen werd het Xavi Hernandez. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaringen in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden, elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
4: Het christelijke radiostation.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je, Galaten, het 6e hoofdstuk uit de Basisbijbel. Help elkaar en oordeel niet over een ander. Broeders en zusters, stel dat jullie merken dat iemand in de gemeente iets slechts heeft gedaan. Dan moeten jullie je door de geest laten leiden en hem weer op het rechte pad brengen. Doe dat op een vriendelijke manier. Doe niet alsof je beter bent dan hij. Je moet eraan denken dat je zelf ook in de verleiding kan komen om ongehoorzaam aan God te zijn. Help elkaar met de moeilijke dingen in het leven. Want dan doe je wat de wet van Christus van jullie wil. Als je jezelf beter vindt dan een ander, houd je jezelf voor de gek. Beoordeel alleen je eigen werk. Kijk alleen of je het zelf goed gedaan hebt of niet. En als je het goed gedaan hebt, mag je er tevreden over zijn. Mag je er niet bij anderen over opscheppen. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen taak. Deel wat je hebt met de mensen die jou lesgeven over het woord van God. Houd jezelf niet voor de gek, want God laat zich ook niet voor de gek houden. Wat je zaait, zul je ook oogsten. Dus als je slechte dingen zaait door alleen maar te doen wat je zelf wil, zul je ellende en dood oogsten. Maar als je goede dingen zaait door te leven zoals de Geest het wil, zul je eeuwig leven oogsten. Laten we nooit stoppen om goed te doen, want uiteindelijk zullen we daarvan de zegen oogsten. Maar dan moeten we wel doorzetten. Daarom moeten we, wanneer we de kans hebben, voor iedereen goed zijn, maar vooral voor de mensen die bij Gods gezin horen. Slot. Lees de volgende woorden goed. Ik schrijf ze jullie zelf met grote letters. Alle mensen die zo graag willen dat jullie je laten besnijden, proberen daarmee een goede indruk op de Joden te maken. Dat doen ze alleen maar omdat ze zelf niet vervolgd willen worden voor hun geloof in de gekruisigde Christus. De mensen die zich hebben laten besnijden, houden zichzelf niet eens aan de wet van Mozes. Maar ze willen wel dat jullie je laten besnijden, want dan kunnen zij erover opscheppen dat jullie hebben gedaan wat zij zeiden. Maar ik wil alleen maar opscheppen over de gekruisigde Heer Jezus Christus en over niets anders. Door hem is de wereld voor mij gekruisigd. En door hem ben ik voor de wereld gekruisigd. Want in Christus is het helemaal niet belangrijk meer of je besneden bent of niet. Wat wel belangrijk is, is of God een nieuwe mens van je heeft gemaakt. Ik wens Gods vrede en kracht toe aan alle mensen die zich daaraan houden en aan Gods volk Israël. Verder moet niemand mij nog lastig komen vallen met vragen of ik wel echt door God gestuurd ben. Want aan de littekens op mijn lichaam is te zien dat ik een slaaf van de Heer Jezus ben. Ik bid dat onze Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn en dat zijn kracht in jullie geest zal zijn, broeders en zusters.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren ontslagen omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De twee ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen lopen nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie en was er 1 zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog, met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
7: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Brussel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook op

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren ontslagen omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De twee ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen lopen nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie en was er 1 zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog, met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw langs de Maas in Venlo. Wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze precies om het leven kwam, weet de politie niet. Wel gaan ze ervan uit dat het om een misdrijf gaat. Mensen die iets gezien hebben worden opgeroepen zich te melden. Er is een reddingsactie opgestart in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden aan boord. De meeste komen uit China. Er zijn tot nu toe 2 gered en er wordt nog gezocht naar overlevenden. Waardoor het schip is gezonken is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af, vooral landinwaarts. Daar wordt het maximaal 10 graden. Morgen wisselen de zon en wolken elkaar af, met in het noorden soms een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God? Luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw.
1: Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken.
0: Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
1: De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegekomen.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Volgens de KNVB was Pep Guardiola de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar hij werd het niet, omdat Guardiola een jaar even niks wilde doen. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. De tweede optie was Arne Slot, maar die ging liever een club trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. In Oorschot-Brabant is een motorrijder overleden. De man van 75 kwam uit Waalwijk en was bezig met een toertocht. Toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer voor hem doen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse president Donald Trump ervoor gezorgd dat nu de hele wereld kernwapens wil hebben. In de oorlog met Amerika werden Iraanse nucleaire locaties gebombardeerd en dat wordt als roekeloos beschreven. Ook dreigt Iran met aanvallen als er door Amerika nieuwe economische sancties worden opgelegd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld, landinwaarts maximaal 10 graden. Vandaag is het wisselvallig, alleen in het noorden bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.